दिल ने फरियाद किया। ये ओपी का म्यूजिक नहीं है, सोनी।

0: akele.
1: Het is een wauw lied. En het zal ook een wauw lied blijven. Prachtig. Rafiji, u wordt bedankt. Hartstikke bedankt waar u ook zich mag bevinden. En niet alleen Mohammed Rafiji. Met alles erop en eraan. De muzikanten, de schrijvers, iedereen wordt gewoon bedankt. Je herhaalt wat ooit je leven redde. Wat patronen doen, herhalen. Je blijft vastzitten in dezelfde oude patroon. Je weet diep van binnen dat het pijn doet, maar je lichaam dwingt je het te herhalen, omdat het ooit je leven redde. En wat patronen zijn, overleven. Een patroon is geen keuze. Het is je lichaam dat reageert alsof je nog steeds moet overleven. Hoe ze eruit zien, maskers. Je gaat ja. Terwijl je nee voelt. Je lacht terwijl je van binnen breekt. Je trekt je terug terwijl je verlangt naar nabijheid. Waar ze vandaan komen, kinderjaren, je leerde bliezen om liefde te krijgen. Je leerde zwijgen om ruzie te vermijden. Je leerde sterk te zijn omdat niemand je beschermde. Waarom ze blijven gevangenis? Je lichaam kent geen verleden of toekomst. Je lichaam kent geen verleden en toekomst. Voor je zenuwstelsel is gisteren nog steeds vandaag. Daarom blijf je dezelfde beweging herhalen. Dit vind ik op zich een heel goeie. Waarom ze blijven gevangenis? Je lichaam kent geen verleden en toekomst. Voor je zenuwstelsel is gisteren nog steeds vandaag. Daarom blijf je dezelfde beweging herhalen. Wat het met je doet, verlies. Je leeft op automatisch piloot. Je raakt jezelf steeds verder kwijt. Niet. Jij bent het probleem. Het patroon was ooit je bescherming en nu je last. En uiteindelijk jouw spiegel. Draag jij nog? Hoe geeft u uw invulling? Patronen worden pas lichter als je stopt ze te verbergen onder kracht.

0: Come on, folks. No one. This is it. Last chance.
1: Nobody.
2: Stop met spiegelen. Stop met bewijzen. Stop met bewijzen. Begin met spiegelen. Stop met bewijzen en begin met spiegelen. Kort en scherp spiegelen is krachtiger dan eindeloos bewijzen. Verstrikt. Je raakt verstrikt in discussies. Uitleg na uitleg. Als of nog meer woorden jouw geloofwaardiger maken. Onwil. Sommige oren zijn niet gesloten uit onbegrip, maar uit onwil. Daar valt niks te winnen. Kracht, mijn lieve mensen, kracht. Kort en scherp spiegelen is krachtiger dan eindeloos bewijzen. Waarheid. Een spiegel laat zien wat er is. Geen overtuiging, geen strijd, alleen waarheid die terugkatst. Vermoeid. Hoeveel energie heb jij al verloren aan mensen die je toch niet willen begrijpen? Stop met bewijzen, begin te spiegelen.

loop. Je merkt dat al je uitleg niets verandert. Uitleg na uitleg. Maar de andere wil het niet zien. Soms is het niet onbegrip, maar onwil. Herkent jij dit? Eindeloos bewijzen wat je al lang voelde. Spiegelen in plaats van uitleggen. Klinkt mooi, maar hoe doe je dat eigenlijk?

लोगों मेरे मरने पे तुम आंसू।

मुझे भी नहीं पता है ना जाने किस पे आएगा, पर जहाँ पर यही कोशिश है जरूर से किसी पे आ जाए। Leave the world nooit een deel van het verleden. Leave the world nooit een deel van het verleden. Het is er en blijf. Liefde is er en blijf. Je kunt van stad veranderen of je land verlaten. De grootste verandering in je leven teweeg brengen. Jezelf bezighouden. Maar liefde verandert. Maar liefde verandert geen moment van zijn plaats. Liefde en verder gaan hebben niks met elkaar te maken. Als je personage in een verhaal of film ziet. Als je personage in een verhaal of een film ziet terwijl je thee of koffie drinkt, naar een onvolledig liedje luistert of zelf het woord mohabbat leest, dat op een stuk. Als je personage in een verhaal of film ziet terwijl je thee of koffie drinkt, naar een onvolledig liedje luistert of zelf het woord mohabbat liefde leest, dat op een oud stuk papier staat terwijl je over de straat loopt, dan komt zijn of haar gezicht in je op. Pehla pyar, pehla mohabbat, pehla liefde, eerste liefde. Die vergeet men nooit. En het eerste liefde is onze vader en moeder.

doen mensen van alles in naam van schoonheid. Ze worden er trots op dat ze mooi zijn en kunnen met iedereen trouwen. Trouw dus niet met iemand in naam van schoonheid die je halverwege in de steek laat. Ja, ik ben het ermee eens dat niet elke mooie persoon slecht is. Maar uiteindelijk zeg ik dit, zoek geen mooie levenspartner. Zoek een intelligente partner die altijd bij je is in je geluk en verdriet. Die van je houdt in de goede en slechte tijden. Die je begrijpt, voor je zorg en je steun.

0: हर एडवर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07736 2047। Of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Bewoners in en rond Venray kunnen de komende dagen rook- en geuroverlast ervaren door de nasmeulende brand in het natuurgebied Boshuizenbergen. Die brand verwoestte deze week al 100 hectare. De rook vormt geen gezondheidsrisico. De veiligheidsregio adviseert ramen en deuren te sluiten. In het slechtste geval houdt de overlast nog weken aan. Op de eerste dag na de inauguratie van de Colombiaanse president Abelardo de Espriella kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Bij Cali, waar de inauguratie plaatsvond, raakten mensen gewond door een autobom bij een tolstation. Het leger wijst FARC-dissidenten aan als daders die het vredesakkoord van 2016 verwierpen. Oud-president Joe Biden kampt met prostaatkanker die is uitgezaaid naar zijn botten. Dat vertelde zijn zoon Hunter Biden in een emotioneel interview met de BBC. Joe Biden heeft veel pijn en is verzwakt, maar blijft zich uitspreken over publieke kwesties. De 83-jarige Biden was de oudste Amerikaanse president ooit. De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de provinciale premier, David Eby, waarschuwt dat de situatie gevaarlijk blijft. Er is zo'n 9500 hectare verwoest, waarbij veel wijnboerderijen moesten worden ontruimd. Door de branden viel stroom uit en werken waterzuiveringsinstallaties niet meer naar behoren. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden afhankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Dit is Fahon Hindustani Radio.

0: जीत और अलका याग्निक जी की आवाज में अभी आप सुन रहे थे मैं चाहता हूँ तुझको दिलो जान की तरह, दिलो जान की तरह।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De Amerikaanse immigratiedienst ICE voorziet nog deze maand alle agenten van bodycams, maar de vrijgave van beelden blijft onduidelijk. De dienst behoudt ruime bevoegdheid om opname achter te houden. Na dodelijke schietincidenten in januari in Minneapolis en twee incidenten in juli in Houston en Maine, waar twee mensen omkwamen, stelde het congres in april $20 miljoen beschikbaar voor het programma. Bewoners in en rond Venray kunnen de komende dagen rook- en geuroverlast ervaren door de nasmeulende brand in het natuurgebied Boshuizerbergen. Die brand verwoestte deze week al 100 hectare. De rook vormt geen gezondheidsrisico. De veiligheidsregio adviseert ramen en deuren te sluiten. In het slechtste geval houdt de overlast nog weken aan. Op de eerste dag na de inauguratie van de Colombiaanse president Abelardo de Espriella kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Bij Cali, waar de inauguratie plaatsvond, raakten mensen gewond door een autobom bij een tolstation. Het leger wijst FARC-dissidenten aan als daders die het vredesakkoord van 2016 verwierpen. Oud-president Joe Biden kan met prostaatkanker, die is uitgezaaid naar zijn botten. Dat vertelde zijn zoon Hunter Biden in een emotioneel interview met de BBC. Joe Biden heeft veel pijn en is verzwakt, maar blijft zich uitspreken over publieke kwesties. De 83-jarige Biden was de oudste Amerikaanse president ooit. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden aanvankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers, 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Vahon Hindustani Radio.
0: Dupatta tera naurangda. From the movie Partners se aap sunenge. Chaliye milkar sunte hai ye song.

अभी आप सुन रहे थे कोका कोला टू। जब भी देखो बना ली लाल पीली अखियाँ।

0: हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, और टेलीफोन नंबर 07537 2347। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocaat en kantoor aan het raam zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De Triodos Bank waarschuwt dat extreme hitte en langdurige droogte in Europa de economie zwaar kunnen treffen. De schade wordt geraamd op ongeveer 180 miljard euro, oftewel 1% van het bruto binnenlands product van de EU. Arbeidsproductiviteit daalt, de landbouwproductie krimpt met 3-7% en voedselprijzen stijgen en elektriciteit wordt ook duurder. Noord-Spanje bereidt zich voor op een volledige zonsverduistering woensdagavond. Het evenement trekt bijna 500.000 extra buitenlandse bezoekers. Hotelprijzen zijn fors gestegen, overnachtingen in hostels kosten 400 euro en afgelegen gebieden registreren 5 keer zoveel boekingen als normaal. Ook worden files verwacht op de wegen. In natuurgebied Herperduin bij Oors woedde vanochtend een grote natuurbrand ontstaan bij de Domineeshoef. Het ging om een gebied van 100 bij 150 meter en de brandweer had het vuur sinds 7:45 onder controle. De rook trok laag richting Bergen en Oors, waardoor omwonenden ramen en deuren dicht moesten doen. Voor de westkust van Sicilië is op 46 meter diepte een ruim 2000 jaar oud Romeins scheepswrak gevonden. Bij Mazara de Vallo liggen honderden amforen op de zeebodem, samen met 2 lode ankerstokken. Het ministerie van Cultuur noemt het een van de belangrijkste onderwaterontdekkingen van de afgelopen jaren. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden aanvankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers, 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.

0: bij Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Groenland heeft een krachtige waarschuwing gegeven aan het Texaanse oliebedrijf Greenland Energy dat nauwe banden heeft met president Donald Trump. Het bedrijf is in het oosten van Groenland begonnen met voorbereidingen voor proefboringen, terwijl daarvoor geen toestemming was verleend door de Groenlandse autoriteiten. Rond 2 uur vannacht was er een explosie bij een woning aan de Zwanenbloemlaan in Arnhem. Daarbij sprongen een aantal ramen, maar de bewoner raakte niet gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak en de dader zonder dat er verdachten zijn momenteel. In de eerste helft van dit jaar waren er 581 explosieaanslagen op woningen, 124 minder dan een jaar eerder. De Triodos Bank waarschuwt dat de extreme hitte en langdurige droogte in Europa de economie zwaar kunnen treffen. De schade wordt geraamd op ongeveer 180 miljard euro, oftewel 1% van het bruto binnenlands product van de EU. Arbeidsproductiviteit daalt, de landbouwproductie krimpt met 3-7% en voedselprijzen stijgen en de elektriciteit wordt ook duurder. Noord-Spanje bereidt zich voor op een volledige zonsverduistering woensdagavond. Het evenement trekt bijna 500.000 extra buitenlandse bezoekers. Hotelprijzen zijn fors gestegen. Overnachtingen in hostels kosten 400 euro. En afgelegen gebieden registreren 5 keer zoveel boekingen als normaal. Ook worden files verwacht op de wegen. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink. In het noorden aanvankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers, 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye, hamara website hai, aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप डायल कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-3652-2447 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Om Shanti, goedemiddag en welkom bij deze nieuwsuitzending van vandaag, woensdag 4 maart, in een zon overgoten Nederland, maar wel behoorlijk fris. Ik hoop dat u een lekkere, een leuke, een mooie, een fijne Pagwa-viering heeft gehad gisteren. Dat u heel wat heeft gesport, heel wat heeft gefeest, heel wat Pagwa-kleuren heeft gegooid, maar vandaag weer de draad heeft opgepakt. Hier is het nieuwsoverzicht vandaag woensdag 4 maart. Matura zegt, mensen die president, minister of directeur willen worden, moeten niet komen om te experimenteren. Dat zegt Matura dus, en het luidt als volgt. Mensen die opteren om president, minister of directeur te worden, moeten volgens VAP-parlementariër Krishna Matura niet komen om te experimenteren. Die moeten weten wat hun verantwoordelijkheid is en wat ze hebben beloofd aan de samenleving van Suriname. Bericht gaat verder. Kijken. Want die samenleving rekent op jou. Ze kijkt naar jou dat je middelen goed gebruikt, want het zijn staatsmiddelen. Dus je moet er zorgvuldig mee omgaan, zei Matura in de interview op TBN. De oud-minister noemt als voorbeeld onder andere de medische sector, waar apparaten stuk zijn. Er een medicijntekort is en veel mensen bezet zijn met het chikungunya-virus. Gezien de vele problemen binnen deze sector verdienen de instituten binnen de gezondheidssector goede bestuurders te hebben. Hieronder valt ook het staatsziekenfonds, aldus Matura. De Surinaamse regering is gekomen, heeft alle voorgaande bestuurders, waaronder directeuren en raad van commissarissen, weggehaald. En dan verwacht je dat ze met goede, integere, eerlijke en oprechte mensen op de proppen komen die het beter gaan doen dan de voorgaande. Wat wij nu juist zien, is dat mensen na 5 maanden op non-actief worden gesteld en ze moeten hun portefeuille ter beschikking stellen. En dat is triest en zielig. Dit is weer oponthoud en een achterstand, want nu moeten ze weer nieuwe directeuren gaan selecteren en inwerken, stelt de VAP'er. De parlementariër stelt informatie te hebben gehad dat naast de kwestie van dubbele contracten bij het SZF er in 4 maanden tijd bijna 90 nieuwe personeelsleden daar bij het SZF in dienst zijn genomen. Zij vraagt zich af wat de noodzaak hiertoe is geweest. Het systeem dat president Jennifer Simons heeft gehanteerd door betrokken functionarissen te vragen om de eer aan zichzelf te houden, werkt volgens Matura hier niet. Er zou een onderzoek moeten komen om het fijnste van de zaak verder te onderzoeken. Nee, het is een beetje zwak. De president moet optreden en een signaal geven dat ze dit niet accepteert. Je moet zo streng zijn hiermee dat het direct een voorbeeld is voor anderen. Als we te zacht zijn, dan gaan we dit land niet helpen. Aldus Matura. Tot zover een bericht uit waterkant.net. En Matura heeft gelijk. Mevrouw Simons had toch beloofd dat ze met een transparante overheid komt. Transparante regering. En ze zou Abis Adwin Travasi. Maar Adwin Moro erger. Ligt Tamang. Al haar familieleden en vrienden moeten en partijgenoten moeten geaccommodeerd worden. Dus wat doet ze? Binnen 4 maanden tijd is ze bijna 90 nieuwe personeelsleden voor 1 dienst genomen. SZF. Stel je eens voor. En die mensen die weg worden gestuurd, die krijgen natuurlijk uitbetaling. Deze nieuwe moeten een uitbetaling krijgen. En ze deugen van geen kant, zegt Matura. En dan worden ze daarna weggestuurd, moeten ze weer uitbetaling krijgen. Het is toch vreselijk, mevrouw Simons. Ik heb respect voor de stoel waarop je zit. Maar ik heb geen respect voor jou. Want jij bent de rechtstreekse, nota bene, je bent nog strafbaar, mevrouw Simons. Want jij bent de rechtstreekse opvolger van de tot 20 jaar veroordeelde en inmiddels op de vlucht overleden Daisy Delano Boutsen, de massamoordenaar, de NDP massamoordenaar, waarvan je zelf hebt gezegd, Matura, en Simons, je schrijft confronteren dat je met Abi een contact nam tijdens de vlucht. Terwijl je sabi dat justitie is toeken, je Abi contact nam en dan meld je het niet aan justitie. Dus je bent strafbaar, mevrouw Simons. Je bent strafbaar. Dus we hebben op de stoel een criminele, ja, ik Romein Hoog zeg dat, we hebben op de stoel, de presidentstoel, een criminele, ja, een criminele president zitten die contact contact heeft gehad met een voortvluchtige, tot 20 jaar veroordeelde inmiddels op de vlucht overleden Nederlanderboten en nooit en te nimmer daarvan aangifte heeft gedaan bij de politie. Integendeel, ze heeft zijn functie overgenomen, die had dit, dan nu in de voorzitter voor NDP en dan in de president. Shame on you, mevrouw Simons. Shame on NDP. Je hebt een transparante beleid zou komen. Tot zover een bericht uit waterkant.net voorzien van mijn commentaar.

aanhoudingen na knokpartij bij supermarkt de Acioni. Een ogenschijnlijk onbenullig verzoek bij een supermarkt in Acioni is zondagmiddag 1 maart 2026 uitgemond in een vechtpartij die de politie Suriname tot 2 aanhoudingen dwong. De aanleiding was opmerkelijk simpel. Een man wilde zijn mobiele telefoon opladen bij een Chinese winkelier, maar kreeg nul op het request. Wat daarna volgde, escaleerde in enkele minuten van irritatie naar geweld. Volgens het voorlopige politieonderzoek stapte de man die zijn mobiele telefoon wilde opladen de winkel binnen met de vraag of hij zijn mobiel mocht opladen. Toen de winkelier weigerde, vroeg hij om een plastic zak. Ook die kreeg hij niet. Daarop nam de man zelf een plastic zak van de toonbank en liep naar buiten, waar hij begon te keer te gaan. De winkelier bleef niet binnen. Samen met de arbeider ging hij de man achterna om hem aan te spreken over zijn gedrag. Buiten liep de confrontatie direct uit de hand en ontstond een gevecht. Op dat moment kwam ook de broer

man die volgens de politie de aardbeien sloeg, is na het incident gevlucht en wordt nog gezocht. De Surinaamse politie meldt dat het onderzoek voortduurt. Tot zover een bericht uit Suriname. Waterkant.net.

66-jarige man op klaarlichte dag overvallen. Een 66-jarige man is maandagochtend overvallen op de hoek van de Wiggerstraat en de Mahonilaan in Paramaribo, Suriname. Vernomen wordt dat het slachtoffer kort voor de straatroof over Mahonilaan liep toen hij plotseling door een verdachte werd aangevallen. De dader rukte de tas van de man weg waarin een mobiele telefoon en persoonlijke goederen bevonden. Daar bleef hij niet bij. De rover doorzocht vervolgens ook de broekzakken van het slachtoffer en nam een tweede mobiele telefoon mee. Tijdens de daad incasseerde de 66-jarige meerdere vuistslagen. Hij klaagde van pijn als gevolg van het geweld. Na zijn daad vroeg de verdachte op de vlucht. Het slachtoffer riep om hulp, waarna een passerende bromfietser de Surinaamse politie inschakelde. De politie van Centrum is na de melding ter plaatse getogen voor onderzoek. Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachte. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

geheimen zegt over vermeende corruptie, wat wij nu zien, agrofu. De recent ontdekte gevallen van vermeende corruptie, waarin functionarissen van de melkcentrale MCP, staatsziekenfonds SZF en de telecommunicatieautoriteit Suriname, TAS, betrokken zijn, heeft velen volgens A20 parlementariër Steven Rijmen verrast. Ik denk dat we allemaal een beetje verrast waren daarover. We weten dat de dingen plaatsvinden en dat het niet iets is van nu. Het is iets dat altijd systematisch is gedaan door alle politieke partijen. Maar wat wij nu zien, we zouden in het Surinaam zeggen, agrofu. En dat kunnen we niet tolereren, zei Rijmen in het programma ABC Actueel. Volgens de coalitietopper moeten mensen zich eraan vasthouden dat politiek eigenlijk bedoeld is om het algemeen belang te dienen. Hij is daarom blij dat president Jennifer Simons haar ingrijpend handelen wel een stevig signaal heeft gegeven. Dat is dienstbaar leiderschap. En als je de dingen opmerkt die we hebben gezien in de afgelopen periode, dan kom je tot de conclusie dat het toch niet voldoende doorgedrongen is, dat we er ook niet voldoende invulling aan geven. Met de handelingen van de president denk ik dat er een stevig signaal gegeven is. Als je dus dingen doet waarbij je richting niet alleen strafbaar zijn, als je dus dingen doet waarbij je richting niet alleen strafbaar zijn, maar ook richting openlijk, onethisch en niet moreel handelen, dan moet u een signaal krijgen dat we dat meer willen, dat we dat niet meer willen hebben. Want er zijn jongeren die naar ons kijken. Aldus Rijmen. De A20-voorzitter snapt dat er mensen in bepaalde politieke partijen zijn die soms vragen voor een tweede kans. Zoals dat het geval was bij de in ongenade gevallen SZF-directeur Roedrakant Umrol, die reeds tijdens zijn eerdere termijn als SZF-directeur van die verkeerde handeling was bedankt bij het bedrijf. Je kijkt daarnaar, maar bij alle politieke partijen moeten mensen een code of conduct tekenen. En als je tekent en nog erbij wilde men je binnen bepaalde partijen niet hebben en je pleegt toch die handelingen, dan is het terecht dat de president je direct de laan uitstuurt. Aldus Rijmen, tot zover een bericht uit waterkant.net.

Ramoter Tien zegt, president Simons heeft met ingrijpen de zaak juist met de mantel der liefde bedekt. Kijk, econoom Winston Ramoter Tien is niet onder de indruk van het ingrijpen van president Jennifer Simons in de recente schandalen waarbij enkele functionarissen van de melkcentrale, MCP, het staatsziekenfonds, SZF en de telecommunicatieautoriteit Suriname TAS betrokken zijn. Volgens de econoom Ramoter Tien zijn de betrokken mannen nu uit beeld en is de zaak juist met de

Manten der Liefde bedekt. In plaats dat ze optreedt, bedekt zij met de manten der liefde. Vraag de heren om te bedanken. Dat wil zeggen, kom op uit dat beeld en een neksnip sananga you. Dat wil zeggen, die mannen zijn uit beeld. Stel dat het onderzoek aangeeft dat die mannen correct gehandeld hebben, dan kunnen ze niet meer terug, want ze zijn al weg. Dus wat ze eigenlijk doet, is het corrupte systeem in stand houden, zei Ramoto Singh of DTV Express. De vestoffer vindt overigens dat onderzoeken bij dit soort zaken in een paar uur, of tenminste een paar dagen, moeten zijn afgerond. Hetzelfde geldt voor de zogenaamde quicksands bij de verschillende ministeries, dat maanden duren. Als je iets onderzocht wil hebben, dan doe je dat binnen een paar uur of misschien een paar dagen. Maar je gaat niet na 5 dagen zeggen, het onderzoek moet doorgaan, dus die mannen moeten bedanken. Het onderzoek had al lang een schuldige moeten aanwijzen en dan moest er worden beslist of het naar de rechter gaat of dat er moet worden afgekocht. Er moet een oplossing komen. Wat ze nu doet, is de zaak met de mantel der liefde bedekken. Die mannen zijn weg en het probleem los op. Aldus Ramoto Singh. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

volgende bericht tragisch. Even kijken. Ja, tragisch gevolg. Ook echtgenote van percussionist Santos Bayro overleden. Het overlijden van de bekende percussionist Santos Bayro van 32 jaar van muziekformatie Freestyle op zaterdag 28 februari jongstleden in Suriname heeft een tragisch vervolg gekregen. Zijn echtgenote Santusha Mangro van 31 is eveneens overleden. Wauw, dubbel. Er wordt beweerd dat de vrouw voor het overlijden van haar man een zelfmoordpoging had ondernomen. Ze werd gebracht voor medische behandeling, maar uiteindelijk heeft zij het, net als haar man, niet overleefd. Santosh verscheen afgelopen week in een live video op Facebook, opgenomen vanuit een auto, waarin hij zichtbaar geëmotioneerd was. Op een bepaald moment was te zien dat hij een verdelgingsmiddel innam, waarna een omstander de situatie opmerkte en ingreep. De percussionist werd voor medische behandeling gebracht, maar overleefde het niet. Oh, dat is saritori. Saritori, echt saritori. Wat, hoe gaat het bericht verder? Het motief achter de daad van het echtpaar is niet bekend. Waterkant.net verneemt dat ze 6 jaar getrouwd waren en 2 minderjarige kinderen achterlaten. Het is toch erg. De bekende percussionist Santos Bayro van muziekformatie Freestyle is op zaterdag 28 februari op 32-jarige leeftijd overleden in Suriname. Eerder deze week verscheen Bayro in een live video op Facebook, opgenomen vanuit een auto, waarin hij zichtbaar geëmotioneerd was. Op een bepaald moment was te zien dat hij een verdelgingsmiddel innam, waarna omstander de situatie, even kijken hoe het vervolgt, ja, de situatie rapporteerde aan de politie. Het motief achter zijn daad, binnen Freestyle gaf hij met zijn invulling op de SPD, elk lied zijn eigen ziel en kleur. Met zijn rustige aura bracht hij kalmte en met zijn onverwachte woorden liet hij ons lachen op momenten dat we dat niet zagen aankomen. We hebben niet alleen een muzikant verloren, maar een familielid. Dankbaar blijven wij voor alle mooie momenten die wij samen met hem hebben mogen delen. Zijn herinnering zal voor altijd in ons midden voortleven, aldus de muziekformatie in een verklaring. Met het overlijden verliest de Surinaamse muziekscène een toegewijde percussionist die volgens collega's bekend stond om zijn vakmanschap, warme persoonlijkheid en betrokkenheid bij de groep. Al bijna dus dat was het bericht uit waterkant.net. En als je aan moordzaken denkt, bel dan hier in Nederland, kan je dan bellen dag 115. En in Suriname kan je de crisishulplijn 114 bellen van maandag tot en met vrijdag van 7 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags. Saritori, ons medeleven gaan uit naar de nabestaanden van de percussionist Santusha en Bayro en zijn echtgenote. En hoe heette zijn echtgenote? Zijn echtgenote heette, ik ben de naam even vergeten. Dus onze condolences gaan uit naar beide. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

Ja, is het bericht. Luciano Santucci bij aankomst op Sanderij aangehouden. Op de internationale luchthaven van Suriname is Luciano Santucci, zoon van ex-president en NVAP-leider Chandrika Prasad Santucci, afgelopen nacht aangehouden. Luciano werd vorig jaar oktober in Miami door de Amerikaanse politie aangehouden. Dit vanwege zijn verblijfstatus. Waarom de zoon van de ex-president op Sanderij werd aangehouden, is nog niet bekend. Chandrika Prasad Santucci heeft gereageerd op het bericht en schrijft: hedenochtend heb ik vernomen dat mijn zoon Luciano vanmorgen bij aankomst op de Johan Adolf Pengel luchthaven is opgebracht voor verhoor. Hieromtrent wens ik te benadrukken dat ik het resultaat van het onderzoek afwacht. Het recht moet zijn beloop hebben. Ik heb er vertrouwen in dat de bevoegde autoriteiten hun werk onafhankelijk en zorgvuldig zullen doen. Voor mij is deze ontwikkeling een pijnlijke zaak en ik vraag wederom respect voor de privacy van zowel Luciano en mijn gezin. Het bericht gaat verder, even kijken. Ja, dat was het bericht. Dus dan weten we, de zoon van Santucci is aangehouden.

Rijswijk zegt, als je hebt gestolen, moet je de bak in. Broer of geen broer. Oud-vicepresident en ABAP-voorzitter Ronnie Brunswijk stelt dat iedereen die zich heeft schuldig gemaakt aan diefstal of corruptie, ongeacht positie of relatie, strafrechtelijk vervolgd moet worden. Tegelijkertijd waarschuwt hij dat personen niet zonder bewijs gecriminaliseerd mogen worden. De politicus maakte deze opmerkingen in een statement dat hij via zijn Facebookpagina heeft gedeeld. Daarin benadrukt hij dat functionarissen die namens de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij ABOP een positie bekleden, zich in de eerste plaats moeten inzetten voor het belang van het land. Als je hebt gestolen, moet je de pak in. Broer of geen broer, lid of geen lid, iedereen die namens de ABOP een positie bekleedt, moet voor het land werken, schrijft Brunswijk. Volgens de partijleider moet echter altijd zorgvuldig worden omgegaan met beschuldigingen. Hij stelt dat niemand op voorhand als crimineel mag worden bestempeld, zonder dat er een degelijk onderzoek is plaatsgevonden. Echter kunnen we niet accepteren dat mensen gecriminaliseerd worden. Onderzoek moet uitwijzen en bewijzen. En op basis van het onderzoek moeten beslissingen worden gemaakt. Aldus Brunswijk. Hij zegt in een bericht, als je hebt gestolen, moet je de bak in. Broer of geen broer, lid of geen lid, iedereen die namens de ABOP een positie bekleedt, moet voor het land werken. Dat zegt Brunswijk. En ik vraag me eigen af of hij dat ook bedoelt voor zichzelf. Want het is wel bekend dat Brunswijk goud, ik Romeo zegt dat op basis van eerdere artikelen, toen hij vicepresident was. Abi goud toch. Alla leidens met jaar goud kon je zo'n portret naar Brokoman die jaar goud ging. Ik heb nooit gelezen dat hij belasting daarvoor betaald. En Santokki was bang om aan te pakken, want hij was een vicepresident. Hij was van hem afhankelijk. Dat vind ik jammer dat Santokki dat heeft toegelaten en dat nooit duidelijkheid is gekomen over de positie van Brunswijk als vicepresident en als goudhandelaar. Tot zover een bericht uit Suriname Herald, voorzien van mijn commentaar.

kookgas opnieuw duurder in Suriname. Prijs van een 28 liftcilinder stijgt naar 472,5 SRD. 472,50 SRD. Huishoudens in Suriname moeten opnieuw dieper in de buidel tasten voor kookgas. De prijs van een 28 lift gascilinder is per 1 maart verhoogd naar 452,50 SRD. Daarmee zet de overheid het beleid voort om de subsidie op kookgas stapsgewijs af te bouwen. Uit informatie van de overheid blijkt dat de prijs van de veelgebruikte 28 lift cilinder is verhoogd van 441 naar 472,50 SRD. Een stijging van 31,5 SRD. De prijsverhoging maakt deel uit van een eerder aangekondigd traject waarbij de overheid de subsidie op kookgas geleidelijk vermindert. Sinds september 2023 wordt de prijs van een gascilinder elk kwartaal verhoogd met als doel uiteindelijk een prijs te bereiken die dichter bij de werkelijke marktwaarde ligt. Volgens de overheid moet het systeem van subsidies op deze manier beter beheersbaar worden en minder druk leggen op de staatsfinanciën. De prijs van kookgas is de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. Waar de 28 lift cilinder in het verleden nog rond 50 SRD kostte, is de prijs door de gefaseerde afbouw van subsidies inmiddels bijna 10 keer zo hoog geworden. Ja, 472,5 SRD is bijna 10 maal zo hoog. Met de huidige verhoging zet de stijgende lijn zich voort. Verwacht wordt dat de prijs de komende periode verder kan oplopen zolang het subsidiebeleid wordt aangepast. En vooral waar ook de oorlog in het Midden-Oosten een rol speelt op de prijzen van gas en olie, kan het behoorlijk gaan stijgen. Maar kijk nog, die Santoki Binde en Santoki Bidina een afbraak voor een subsidie. Alas ma bembari. Alas herstranang bembari. NDP, VAP smatu, NPS, ABOP, alas ma bembari. Maar nu, die Simons, die bij zijn doen trafasi, godoro naar een prijsverhoging, alas ma pi nasranang. Alas ma tantir nasranang. Ik hoor niemand. Tot zover een bericht uit Suriname Herald, voorzien van mijn commentaar.

vriendin gezegd dat hij strengere regels wil tegen illegale olieverwerking na explosie in Waterland. Dat zegt Brunings. Minister Patrick Brunings van Olie, Gas en Milieu wil strengere regels en intensiever toezicht op illegale olieverwerking in Suriname. Aanleiding is een explosie in Waterland waarbij olie in de bodem terecht kwam. Volgens de bewindsman Brunings moet een grondig onderzoek plaatsvinden langs rivieren waar mogelijk illegale olieactiviteiten plaatsvinden. De minister stelt dat het niet de eerste keer is dat zich op een bepaalde locatie een olielek heeft voorgedaan. Daarom is volgens de minister Brunings een diepgaand onderzoek noodzakelijk naar activiteiten langs verschillende rivieren waar mogelijk illegaal olie wordt verwerkt. Daarnaast pleit Brunings voor aanpassingen van zowel het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, NCCR, als de bestaande wetgeving, zodat soortgelijke incidenten in de toekomst beter kunnen worden voorkomen. De duurzame aanpak van illegale olieverwerking staat volgens Brunings hoog op de agenda van de regering. Brunings ging specifiek in op de recente oliespil in Waterland. Daar is door een explosie olie in de bodem terechtgekomen. Volgens de minister is het in dit geval gunstig dat de olie in de grond is beland en niet in een rivier. Als de olie in een waterloop was terechtgekomen, zouden de gevolgen volgens minister Brunings aanzienlijk ernstiger zijn geweest. Direct na het incident werd het gebied voor 3 dagen afgegrendeld. De werkzaamheden werden stilgelegd in samenwerking met de Nationale Milieuautoriteit NMA en de districtcommissaris. In die periode is onderzoek gedaan naar de oorzaak van de explosie. De olieresten zijn inmiddels door de bodem opgenomen, waarna saneringswerkzaamheden zijn gestart. Vervuilde grond wordt afgegraven en op een speciale wijze behandeld, zodat olie en zand van elkaar kunnen worden gescheiden. Het bericht gaat verder. Volgens Brunings heeft het ministerie ook meerdere locaties in kaart gebracht waar mogelijk sprake is van soortgelijke illegale activiteiten. Dergelijke situaties ontstaan vaak wanneer personen zonder de vereiste vergunningen opereren en zich niet houden aan de geldende richtlijnen. De minister benadrukt dat het enkel stilleggen van activiteiten niet altijd effectief blijkt te zijn, omdat overtreders zich daar niet steeds aan houden. Daarom wordt nu bekeken of het ministerie of de NMA, Nationale Milieuautoriteit van Suriname, moet overgaan tot het formeel ontbinden van dergelijke illegale operaties. Hiervoor is volgens Brunings een stevige juridische basis nodig. Een inventarisatie moet duidelijk maken welke maatregelen nodig zijn om effectief te kunnen optreden tegen illegale olieverwerking. Het gebied waar het incident plaatsvond is niet onveilig verklaard, maar de saneringswerkzaamheden worden volgens de autoriteiten zorgvuldig uitgevoerd om verdere risico's te voorkomen. Tot zover een bericht over olievervuiling.

Samuel Blankendal krijgt waarde erkenning van Dinaris. Bijzonder waardevol noemt Samuel Blankendal de erkenning die onlangs in TBL Cinemas van de Federatie van Aflegverenigingen in Suriname ontving voor zijn documentaire Adede Rocco Fula Prosperité. Als blijk van waardering kreeg Blankendal een panje om zijn schouders gebonden, vergezeld van een bijbehorende Wakatiki wandelstok. Volgens de filmmaker is deze erkenning extra bijzonder omdat ze afkomstig is van mensen die het afleggerswerk van binnenuit kennen. Het respect voelde voor hem oprecht aan. Het waren geen dinaris die dachten alles al te weten, maar mensen die veel herkenden in de documentaire, aldus Blankendal. Hij beschouwt de film als een belangrijke bijdrage aan het culturele erfgoed van Afro-Surinamers. De documentairemaker geeft toe dat hij vooraf nerveus was. Ik had geen doorsnee publiek, maar een zaal vol deskundigen die het werk dagelijks uitvoeren, vertelt hij. Tot zijn opluchting hoorde hij na afloop dat velen ook nieuwe inzichten hadden opgedaan. Vanuit het publiek klonk bovendien de oproep om soortgelijke documentaires te maken over andere districten. Hij kreeg daarom ook een staande ovatie van de afleggers. Blankendal benadrukt dat hij bewust de balans heeft bewaakt tussen geheimhouding en kennisoverdracht. Het gaat niet alleen om het afleggen zelf, maar om alles eromheen. Dat draagt bij aan de materiële en immateriële waarde van dit beroep. Volgens hem zien veel mensen alleen de afleggers op het moment van overlijden, maar niet het intensieve werk en de organisatie achter de schermen. In de film legt hij de rode draad, dus Blankendal legt de rode draad bloot van de plantages in Para. Met bijzondere aandacht voor La Prosperité. Wat daar gebeurt, zit hij niet overal terug. Leden van La Prosperité ondersteunen geregeld andere plantages bij doodsrituelen. De plantage behoort tot de weinige waar de verschillende traditionele groepen nog intact zijn. Eigendragers, vrouwen die pakakaru maken, afleggers en mannen die graven delven en ondersteuning bieden tijdens Sinjiniti. Blankendal is tevreden dat met deze documentaire ook internationaal meer inzicht ontstaat in de Surinaamse doodsrituelen. Suriname mag ook shinen op het gebied van documentaires, besluit Blankendal. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

EBS-directeur Brunswijk, Leo Brunswijk, zegt: ik heb de staat Suriname nooit benadeeld. Koluku, koluku. Leo Brunswijk, directeur van de NVEBS en broer van Ronnie Brunswijk, vicepresident geweest en nu vicevoorzitter van het parlement, vraagt de samenleving om geduld als het gaat om informatie over het energiebedrijf. Volgens Brunswijk, Leo Brunswijk, is er sprake van een aanvaring met de Raad van Commissarissen, de RVC, die heeft besloten de bevoegdheden van de directeur aan banden te leggen. Brunswijk had de media uitgenodigd voor een persconferentie op maandag 2 maart. Maar zegde deze op het laatste moment af na een verzoek van hogerhand om de bijeenkomst te heroverwegen. In gesprek met Lim FM zegt de EBS-topman dat documentaire met daarin de zaken die hij wilde aanhalen inmiddels bij de president liggen. Hij, Leo Brunswijk, vindt het daarom gepast om het staatshoofd eerst de ruimte te geven de kwestie te bekijken. Brunswijk benadrukt dat hij op een later moment alsnog zal ingaan op de punten waarbij hij als directie door de RVC, de Raad van Commissarissen, is genoemd. Volgens hem, Brunswijk, betekent het afgelasten van de persconferentie niet dat de zaak is afgedaan. Wie precies met hoogrand wordt bedoeld, wil Brunswijk niet zeggen. Hoogrand is hogerhand. Aldus de manager. De EBS-directeur stelt verder dat hij de beschuldigingen aan zijn adres wel waarneemt, maar niet wil werken met speculaties en zich baseert op feiten. Hij benadrukt dat hij de staat Suriname nooit heeft benadeeld. Brunswijk geeft ook aan dat hij onder zijn leiding niet zal toestaan dat er wordt betaald voor diensten die niet zijn geleverd of mogelijk zelfs dubbel in rekening worden gebracht. Eerder zou de Raad van Commissarissen onregelmatigheden hebben geconstateerd. De situatie binnen het bedrijf zou inmiddels dusdanig zijn dat er een onhoudbare werksituatie ontstaan. Volgens informatie vinden al geruime tijd geen directievergaderingen meer plaats. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

worden bij goudmijnen biologisch dood. Je kunt hier niets meer planten. Wie zegt dat? Als je een hand aarde oppakt, is in het bos te die vol leven. Bij de goudmijngebieden voelt het als stof. Met die woorden vat André Verhoogd, managing director van stichting Mulokot, het nieuwste bodemrapport samen met een onderzoek dat in december 2025 is uitgevoerd door Mulokot in samenwerking met biotechnologiebedrijf Soilitix. De studie in het lavagebied laat weinig ruimte voor twijfelen. Op meerdere goudmijnlocaties is de bodem niet alleen beschadigd, maar biologisch dood. Leven begint niet bij de bomen. Het begint onder de grond. Het is een zin die in het rapport meerdere keren terugkomt. Onder een gezond stuk regenwoud in Suriname krioelt het van micro-organismen, schimmels en bacteriën die samen de basis vormen van het ecosysteem. De onderzoekers troffen in intact bosgebied ongeveer 550 unieke schimmelsoorten aan, uitzonderlijk veel zelfs in vergelijking met landbouwgrond. Maar op door houtwinning aangetaste plekken was het beet schokkend anders. 3 van de 5 E-DNA monsters die bij goudmijnen werden genomen bevatten vrijwel geen meetbaar DNA. Op 2 locaties werd helemaal geen meetbaar DNA gevonden. Geen sporen van schimmels, geen bacteriën, geen ondergrondsleven, kortom niks. Het is alsof je een stad opgraaft en geen enkel teken van bewoners vindt, zegt Verhoogd. Dan weet je, hier is iets fundamenteel mis. De oorzaken zijn bekend, maar de impact blijkt ernstiger dan gedacht. Erosie, het opzuigen van rivierbodems met zware machines en het gebruik van kwik en cyanide laten niet alleen zichtbare littekens achter, ze vernietigen het microbioom, het onzichtbare netwerk dat planten laat groeien en bossen in stand houdt. In het Lawa-gebied worden onder andere de Wayana-inheemsen, wonen onder andere de Wayana-inheemsen. Ze leven van hun kostgrondje en van vis uit de rivier. Maar die rivier is al jaren vervuild door goudwinning met onder meer kwik in het water en in de vis. Nu blijkt dat ook de bodem zelf op sommige plekken biologisch dood is. Dat raakt de Wayana direct. Wanneer gewassen niet meer groeien en het nuttigen van vis gevaarlijk is voor de gezondheid, verdwijnt hun voedselzekerheid. Het bos is voor hen geen economische zone, maar hun leefgebied, hun supermarkt, hun apotheek, hun cultuur. Als de grond niets meer geeft en de rivier niet meer te vertrouwen is, staat niet alleen de natuur onder druk, maar ook het voortbestaan van een gemeenschap. Een bos kun je herplanten, vervolgens Verhoogd, maar als de bodem dood is, heb je niets om op voort te bouwen. Volgens het rapport, kan het tientallen jaren duren voordat zulke gebieden weer elementaire biologische functies vertonen. En dan nog is het onzeker of de biodiversiteit ooit het niveau van het oorspronkelijke regenwoud bereikt. Toch willen Mulokot en Soilifix niet bij de constatering blijven. In een tweede fase van het project willen zij 100 nieuwe monsters analyseren. 50 uit goudmijngebieden en 50 uit aangedacht bos. Het doel is een ruimtelijke kaart te maken van besmetting en herstelpotentieel. Daarnaast kijken zij naar fytoremediatie, het inzetten van specifieke planten die zware metalen uit de bodem kunnen opnemen. In combinatie met agroforestry moet dat een langzaam maar doelgericht herstel mogelijk maken. Wat dit onderzoek vooral duidelijk maakt, is dat de schade van goudwinning niet alleen zichtbaar is in modderige kraters en vervuilde rivieren. De grootste klap valt onder onze voeten. De grond kan niet praten, zegt Verhoogd, maar dit onderzoek geeft haar een stem. En die stem zegt, hier is iets gestorven. De vraag die nu boven de sector hangt, is niet alleen hoe winstgevend goudwinning is, maar wat het kost als het fundament van het ecosysteem verdwijnt. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

alertheid geboden bij cassaveziekten. Bij cassaveziekte heksenbeten. Hoor. Alertheid geworden bij cassaveziekte en dat heet heksenbeten. Suriname moet alert blijven als het gaat om de cassave witches broom disease, CWBD, ook wel bekend als het heksenbeten. Cassave is niet alleen een basisvoedsel, maar ook een belangrijke inkomstenbron voor bepaalde leefgemeenschappen in ons land. Het is daarom essentieel dat alle belanghebbenden samenwerken om de gevolgen van deze ziekte, heksenbezem, tegen te gaan. Dit zegt Antoinette Juneri, hoofd van de afdeling Mycologie Bacteriologie van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LCV. Het gaat niet alleen om LCV, we hebben iedereen nodig en het gaat niet alleen om Suriname. Ook regionaal hebben we elkaar nodig om deze ziekte aan te pakken. Juneri benadrukt dat landbouwers moeten overgaan tot gewasdiversificatie, zodat geïsoleerde gebieden verzekerd kunnen blijven van hun voedselvoorziening. Heksenbezem wordt veroorzaakt door een schimmel. Tot op dit moment is er geen bestrijdingsmiddel bekend tegen deze plantenziekte. Er is geen fungicide, chemische bestrijdingsmiddel beschikbaar dat effectief werkt tegen de schimmel. Ook in Brazilië, Frans-Guyana en Colombia wordt naastig gezocht naar een oplossing. Maar vooralsnog zonder resultaat. Indien een aanplant besmet is met heksenbezem, kan dit grote impact krijgen of hebben op het inkomen van de producenten die actief zijn in de verwerking, zoals mensen die chips of cassavebrood maken. Daarnaast is cassave een basisvoedsel voor leefgemeenschappen in Brokopondo, Marowijne en Sipaluwini. Volgens Juneri kunnen de gevolgen ernstig zijn wanneer de cassave aanplant in deze districten wordt aangedacht, mede omdat deze gebieden geïsoleerd zijn. De voedselzekerheid komt dan in gevaar. Het is daarom van groot belang dat de verspreiding van deze plantenziekte zoveel mogelijk wordt voorkomen. Daarnaast is het belangrijk om uit te kijken naar resistente cassavevariëteiten. De planten op plekken waar de aanplant volledig is aangetast moeten worden vernietigd, want je wilt de verspreiding beperken. Anders wordt het een infectiehaard. Er zijn ook plaatsen waar heksenbezem niet voorkomt en we moeten proberen de ziekte daar buiten, dus buiten die plaatsen waar heksenbezem niet voorkomt, te houden, zodat we de lokale variëteiten niet verliezen, zegt de LVV-functionaris. Als een landbouwer zeker weet dat zijn aanplant besmet is, moet hij de aangetaste planten verwijderen en bij voorkeur verbranden, zegt Santusha Bagu, senior onderzoeker van de afdeling Mycologie Bacteriologie van LVV. Het verbranden van besmette planten en plantmateriaal kan verdere verspreiding helpen voorkomen. Als je het ergens ophoopt, kunnen de sporen alsnog worden verspreid door insecten en blijft de ziekte aanwezig. Ook kan het stekmateriaal verder uitlopen, waardoor je opnieuw een geïnfecteerde plant krijgt. Sinds de eerste melding van symptomen van CWBD dateert van augustus 2025. Sindsdien heeft LCV samen met het ministerie van regionale ontwikkeling, RO en CELOS, activiteiten opgezet, waaronder het verstrekken van voorlichtingsmateriaal zoals brochures en video's. Landbouwers die symptomen van CWBD in het veld waarnemen, kunnen dit melden bij een van de dichtbijzijnde resortkantoren van LVV of RO. De technische medewerkers van beide ministeries zijn getraind om in dergelijke gevallen de juiste begeleiding te bieden. Zij informeren telers over de te nemen beheersmaatregelen, hoe besmet de aanplant moet worden vernietigd en wat zij kunnen verwachten in het vervolgtraject. Bericht gaat verder. Dat was het. Tot zover een bericht uit

Nou, dan zou ik met de leuke uitsmijtertje komen. Bezoek koning Willem-Alexander en aan Amerika en Trump in de pijplijn, maar er zijn twijfels. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima gaan in april waarschijnlijk op werkbezoek naar de Verenigde Staten. Het is nog wanken, maar ook een ontmoeting met president Donald Trump zit in de pijplijn, melden ingewijden. De president mocht in juni nog bij de koning thuis op Huis Den Bosch logeren. Nu wordt gekeken of een bezoek aan de VS mogelijk is. Het bezoek aan de Verenigde Staten staat al een tijdje met potlood in de koninklijke agenda. Maar achter de schermen is ook twijfel. Trump oogste immers veel kritiek op zijn inval in Venezuela met de gevangenneming van president Maduro. En in het land is grote onrust over de F-10-files. Daar is de recente aanval op Iran nog eens bovenop gekomen. Het is niet duidelijk wat precies de twijfel veroorzaakt, maar regeringsbronnen vragen zich af of het politiek wel verstandig is om een bezoek te brengen aan een staatshoofd dat flink wat tijd doorbrengt in de war room. En dus daar die tegenuitnodiging. De ontmoeting met Trump zou onderdeel worden van een uitgebreider bezoek aan de staten Florida en Pennsylvania. Die laatste staat is niet al te ver van Washington D.C., waar het Witte Huis staat. En dus is de ontmoeting tussen de twee friends, zo spreekt de ingewijde, makkelijk te organiseren. Maar. Aan het net aangetreden kabinet de taak om die pittige knoop definitief door te hakken. Ingewijde gaan ervan uit dat het bezoek gewoon kan doorgaan. Wat meespeelt is dat het verblijf van Trump bij de Orions een groot succes was in juni 2025. Al sinds de Amerikaanse verkiezingen werd een plan gemaakt. Als Trump naar de NAVO-top in Den Haag zou komen, mocht hij bij het koningspaar komen slapen in paleis Huis Den Bosch. Het bleef geheim tot de dag van de top. En was een ongekende eer. Ja, dat Trump lobby toch? Trump genoot van de pracht en praal van een monarchie. En het leek te klikken met het koningspaar en prinses Amalia. Prachtige en spectaculaire mensen, noemt Trump ze zelfs. Tevreden verliet hij Nederland. Het zou voor Willem-Alexander en Maxima de derde keer worden dat ze de Amerikaanse president in zijn thuisland bezoeken. In 2009 en 2015 ging het paar al eens op bezoek bij Barack en Michelle Obama. Tot zover een bericht uit het Adeas uitsmijten. Tot zover de berichtgeving van vandaag, woensdag 4 maart. De zon schijnt, maar het is nog fris. Ik kreeg vandaag technische assistentie van Rajis. Rajis, dankjewel. Ik zou zeggen, geniet van de verdere dag. Brasse donderdag, we meet vrijdag. Dag.

0: Hindustani Radio. Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocaat en kantoor Anand Ramsuth wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Ramsuth aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Ramsuth.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Groenland heeft een krachtige waarschuwing gegeven aan het Texaanse oliebedrijf Greenland Energy dat nauwe banden heeft met president Donald Trump. Het bedrijf is in het oosten van Groenland begonnen met voorbereidingen voor proefboringen, terwijl daarvoor geen toestemming was verleend door de Groenlandse autoriteiten. Rond 2 uur vannacht was er een explosie bij een woning aan de Zwanenbloemlaan in Arnhem. Daarbij sprongen een aantal ramen, maar de bewoner raakte niet gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak en de dader zonder dat er verdachten zijn momenteel. In de eerste helft van dit jaar waren er 581 explosieaanslagen op woningen, 124 minder dan een jaar eerder. De Triodos Bank waarschuwt dat extreme hitte en langdurige droogte in Europa de economie zwaar kunnen treffen. De schade wordt geraamd op ongeveer 180 miljard euro, oftewel 1% van het bruto binnenlands product van de EU. Arbeidsproductiviteit daalt, de landbouwproductie krimpt met 3-7% en voedselprijzen stijgen en elektriciteit wordt ook duurder. Noord-Spanje bereidt zich voor op een volledige zonsverduistering woensdagavond. Het evenement trekt bijna 500.000 extra buitenlandse bezoekers. Hotelprijzen zijn fors gestegen. Overnachtingen in hostels kosten 400 euro. En afgelegen gebieden registreren 5 keer zoveel boekingen als normaal. Ook worden files verwacht op de wegen. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink. In het noorden aanvankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers, 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.

0: हर काम के लिए, हर अटफरतेंसी के लिए मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अटफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537 2247। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radionieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Groenland heeft een krachtige waarschuwing gegeven aan het Texaanse oliebedrijf Greenland Energy, dat nauwe banden heeft met president Donald Trump. Het bedrijf is in het oosten van Groenland begonnen met voorbereidingen voor proefboringen, terwijl daarvoor geen toestemming was verleend door de Groenlandse autoriteiten. Rond 2 uur vannacht was er een explosie bij een woning aan de Zwanenbloemlaan in Arnhem. Daarbij sprongen een aantal ramen, maar de bewoner raakte niet gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak en de dader zonder dat er verdachten zijn momenteel. In de eerste helft van dit jaar waren er 581 explosieaanslagen op woningen, 124 minder dan een jaar eerder. De Triodos Bank waarschuwt dat de extreme hitte en langdurige droogte in Europa de economie zwaar kunnen treffen. De schade wordt geraamd op ongeveer 180 miljard euro, oftewel 1% van het bruto binnenlands product van de EU. Arbeidsproductiviteit daalt, de landbouwproductie krimpt met 3-7% en voedselprijzen stijgen en de elektriciteit wordt ook duurder. Noord-Spanje bereidt zich voor op een volledige zonsverduistering woensdagavond. Het evenement trekt bijna 500.000 extra buitenlandse bezoekers. Hotelprijzen zijn fors gestegen, overnachtingen in hostels kosten 400 euro... en afgelegen gebieden registreren 5 keer zoveel boekingen als normaal. Ook worden files verwacht op de wegen. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden aanvankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers, 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio.
0: Hey, to dosto, aap jante hai, pyar bhari गीतों की बहान प्रोग्राम आज फिर हमारा शुरुआत है। कुछ नई नई, कुछ पुरानी पुरानी और कुछ मीठी मीठी, स्वीटी स्वीटी, और यानी कि शेर और गाना भी आप लोग को हम सुनाएंगे दोस्तों। कि कहते हैं कि मोहब्बत किशोर, मोहब्बत किशोर नहीं सिर्फ एहसास होना चाहिए, मोहब्बत किशोर नहीं सिर्फ एक एहसास होना चाहिए, और हमें जिनसे प्यार है बस उन्हें पता होना चाहिए। हमारे प्यारे सुनने वालों, आज कुछ कॉमेडियन यानी कि कुछ चुटकली शेर भी आप लोग को हम आज बताते रहेंगे कि छोटे छोटे छोटी सपने हैं मेरी, अरे छोटी छोटी सपने हैं मेरा, छोटी सी है आशा, पूरी दुनिया पर हुकूमत हो मेरी, बस इतनी है अभिलाषा हमारे। दोस्तों तो हम चाहते हैं बारिश बन जाना, बारिश बन जाना, एक गीत की ओर आओ मिलकर, बस सुना जा।

कितनी खूबसूरत लग रही है।

0: प्यार तो हमें भी इस गीतों से होने लगा है दोस्तों। और नेहा शर्मा का गाया हुआ ये गीत है और हम चलते हैं कुछ प्यार भरी और कुछ शायरी की ओर। कहते हैं बहुत लकी हूँ मैं क्योंकि बहुत नसीब वाला हूँ मैं क्योंकि आपके साथ जो मिला है मुझे। और कहते हैं मिलना इफ्तिताक था, मिलना इत्तफाक था, बिछड़ना नसीब था हमारे प्यारे दोस्तों। मिलना
1: The beste Bollywood hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
2: अदवकात कंतोर आनंद राम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radionieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Groenland heeft een krachtige waarschuwing gegeven aan het Texaanse oliebedrijf Greenland Energy dat nauwe banden heeft met president Donald Trump. Het bedrijf is in het oosten van Groenland begonnen met voorbereidingen voor proefboringen, terwijl daarvoor geen toestemming was verleend door de Groenlandse autoriteiten. Rond 2 uur vannacht was er een explosie bij een woning aan de Zwanenbloemlaan in Arnhem. Daarbij sprongen een aantal ramen, maar de bewoner raakte niet gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak en de dader zonder dat er verdachten zijn momenteel. In de eerste helft van dit jaar waren er 581 explosieaanslagen op woningen, 124 minder dan een jaar eerder. De Triodos Bank waarschuwt dat extreme hitte en langdurige droogte in Europa de economie zwaar kunnen treffen. De schade wordt geraamd op ongeveer 180 miljard euro, oftewel 1% van het bruto binnenlands product van de EU. Arbeidsproductiviteit daalt, de landbouwproductie krimpt met 3-7% en voedselprijzen stijgen en elektriciteit wordt ook duurder. Noord-Spanje bereidt zich voor op een volledige zonsverduistering woensdagavond. Het evenement trekt bijna 500.000 extra buitenlandse bezoekers. Hotelprijzen zijn fors gestegen. Overnachtingen in hostels kosten 400 euro. En afgelegen gebieden registreren 5 keer zoveel boekingen als normaal. Ook worden files verwacht op de wegen. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink. In het noorden aanvankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers, 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: This is the music boss. Binnen de Summer Festival 2026. Hold on one another. Vrijdag 21 augustus, voor het eerst, voor jong en oud, de muziekbos van Trinidad, Raymond

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio. Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Groenland heeft een krachtige waarschuwing gegeven aan het Texaanse oliebedrijf Greenland Energy, dat nauwe banden heeft met president Donald Trump. Het bedrijf is in het oosten van Groenland begonnen met voorbereidingen voor proefboringen, terwijl daarvoor geen toestemming was verleend door de Groenlandse autoriteiten. Rond 2 uur vannacht was er een explosie bij een woning aan de Zwanenbloemlaan in Arnhem. Daarbij sprongen een aantal ramen, maar de bewoner raakte niet gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak en de dader zonder dat er verdachten zijn momenteel. In de eerste helft van dit jaar waren er 581 explosieaanslagen op woningen, 124 minder dan een jaar eerder. De Triodos Bank waarschuwt dat de extreme hitte en langdurige droogte in Europa de economie zwaar kunnen treffen. De schade wordt geraamd op ongeveer 180 miljard euro, oftewel 1% van het bruto binnenlands product van de EU. Arbeidsproductiviteit daalt, de landbouwproductie krimpt met 3-7% en voedselprijzen stijgen en elektriciteit wordt ook duurder. Noord-Spanje bereidt zich voor op een volledige zonsverduistering woensdagavond. Het evenement trekt bijna 500.000 extra buitenlandse bezoekers. Hotelprijzen zijn fors gestegen, overnachtingen in hostels kosten 400 euro en afgelegen gebieden registreren 5 keer zoveel boekingen als normaal. Ook worden files verwacht op de wegen. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden afhankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye, hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप डायल कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-36522-47 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-22.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Om Shanti, goedemiddag en welkom bij deze nieuwsuitzending van vandaag, woensdag 4 maart, in een zon overgoten Nederland, maar wel behoorlijk fris. Ik hoop dat u een lekkere, een leuke, een mooie, een fijne Pagwa-viering heeft gehad gisteren. Dat u heel wat heeft gespot, heel wat heeft gefeest, heel wat Pagwa-kleuren heeft gegooid. Maar vandaag weer de draad heeft opgepakt. Hier is het nieuwsoverzicht vandaag woensdag 4 maart. Matura zegt, mensen die president, minister of directeur willen worden, moeten niet komen om te experimenteren. Dat zegt Matura dus. En het luidt als volgt. Mensen die opteren om president, minister of directeur te worden, moeten volgens VAP-parlementariër Krishna Mathura niet komen om te experimenteren. Die moeten weten wat hun verantwoordelijkheid is en wat ze hebben beloofd aan de samenleving van Suriname. Bericht gaat verder. Kijken. Want die samenleving rekent op jou. Ze kijkt naar jou dat je middelen goed gebruikt, want het zijn staatsmiddelen. Dus je moet er zorgvuldig mee omgaan, zei Matura in de interview op TBN. De oud-minister noemt als voorbeeld onder andere de medische sector, waar apparaten stuk zijn. Er een medicijntekort is en veel mensen bezet zijn met het chikungunya-virus. Gezien de vele problemen binnen deze sector verdienen de instituten binnen de gezondheidssector goede bestuurders te hebben. Hieronder valt ook het staatsziekenfonds, aldus Matura. De Surinaamse regering is gekomen, heeft alle voorgaande bestuurders, waaronder directeuren en raad van commissarissen, weggehaald. En dan verwacht je dat ze met goede, integere, eerlijke en oprechte mensen op de proppen komen die het beter gaan doen dan de voorgaande. Wat wij nu juist zien, is dat mensen na 5 maanden op non-actief worden gesteld en ze moeten hun portefeuille ter beschikking stellen. En dat is triest en zielig. Dit is weer oponthoud en een achterstand, want nu moeten ze weer nieuwe directeuren gaan selecteren en inwerken, stelt de VAP'er. De parlementariër stelt informatie te hebben gehad dat naast de kwestie van dubbele contracten bij het SZF er in 4 maanden tijd bijna 90 nieuwe personeelsleden daar bij het SZF in dienst zijn genomen. Zij vraagt zich af wat de noodzaak hiertoe is geweest. Het systeem dat president Jennifer Simons heeft gehanteerd door betrokken functionarissen te vragen om de eer aan zichzelf te houden, werkt volgens Matura hier niet. Er zou een onderzoek moeten komen om het fijnste van de zaak verder te onderzoeken. Nee, het is een beetje zwak. De president moet optreden en een signaal geven dat ze dit niet accepteert. Je moet zo streng zijn hiermee dat het direct een voorbeeld is voor anderen. Als we te zacht zijn, dan gaan we dit land niet helpen. Aldus Matura. Tot zover een bericht uit waterkant.net. En Matura heeft gelijk. Mevrouw Simons had toch beloofd dat ze met een transparante overheid komt. Transparante regering. En ze zou Abis Adwin Travasi. Maar hij doet moro erger, lijkt Taman. Al haar familieleden en vrienden moeten en partijgenoten moeten geaccommodeerd worden. Dus wat doet ze? Binnen 4 maanden tijd is ze bijna 9 nieuwe personeelsleden voor 1 dienst genomen, SZF. Stel je eens voor. En die mensen die weg worden gestuurd, die krijgen natuurlijk uitbetaling. Deze nieuwe moeten uitbetaling krijgen. En ze deugen van geen kant, zegt Matura. En dan worden ze daarna weggestuurd, moeten ze weer uitbetaling krijgen. Het is toch vreselijk, mevrouw Simons. Ik heb respect voor de stoel waarop je zit. Maar ik heb geen respect voor jou. Want jij bent de rechtstreekse, nota bene, je bent nog strafbaar, mevrouw Simons. Want jij bent de rechtstreekse opvolger van de tot 20 jaar veroordeelde en inmiddels om de vlucht overleden Daisy Delano Boutsen, de massamoordenaar, de NDP massamoordenaar, waarvan je zelf hebt gezegd, Matura, en Simons, Yusuf confronteren dat je met Abi een contact nam tijdens de vlucht. Terwijl je sabi dat justitie is toeking, je Abi contact nam en dan meld je het niet aan justitie. Dus je bent strafbaar, mevrouw Simons. Je bent strafbaar. Dus we hebben op de stoel een criminele, ja ik Romeo Hoog zeg dat, wel op de stoel, de presidentstoel, een criminele, ja een criminele president zitten die contact contact heeft gehad met een voortvluchtige, tot 20 jaar veroordeelde inmiddels op de vlucht overleden Detulanenboorte. En nooit en te nimmer daarvan aangifte heeft gedaan bij de politie. Integendeel, ze heeft zijn functie overgenomen. Die adede, dan nou in de voorzitter voor NDP en dan in de president. Shame on you, mevrouw Simons. Shame on NDP. Je hebt een transparante beleid zou komen. Tot zover een bericht uit waterkant.net voorzien van mijn commentaar.

2 aanhoudingen na knokpartij bij supermarkt de Acioni. Een ogenschijnlijk onbenullig verzoek bij een supermarkt in Acioni is zondagmiddag 1 maart 2026 uitgemond in een vechtpartij die de politie Suriname tot 2 aanhoudingen dwong. De aanleiding was opmerkelijk simpel. Een man wilde zijn mobiele telefoon opladen bij een Chinese winkelier, maar kreeg nul op het request. Wat daarna volgde, escaleerde in enkele minuten van irritatie naar geweld. Volgens het voorlopige politieonderzoek stapte de man die zijn mobiele telefoon wilde opladen de winkel binnen met de vraag of hij zijn mobiel mocht opladen. Toen de winkelier weigerde, vroeg hij om een plastic zak. Ook die kreeg hij niet. Daarop nam de man zelf een plastic zak van de toonbank en liep naar buiten, waar hij begon te keer te gaan. De winkelier bleef niet binnen. Samen met de arbeider ging hij de man achterna om hem aan te spreken over zijn gedrag. Buiten liep de confrontatie direct uit de hand en ontstond een gevecht. Op dat moment kwam ook de broer van de man ter plaatse. Die zou zich in de ruzie hebben gemengd en de arbeider hebben geslagen. Dus de arbeider die met de Chinese winkelier naar buiten kwam. De situatie liep dusdanig uit de hand dat het politiebureau Acioni een melding kreeg van een vechtpartij bij de supermarkt Alu. 8 agenten gingen naar de locatie en staten ter plekke het onderzoek. Uiteindelijk werden zowel de man als de arbeider aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De broer van de man die volgens de politie de arbeider sloeg, is na het incident gevlucht en wordt nog gezocht. De Surinaamse politie meldt dat

66-jarige man op klaarlichte dag overvallen. Een 66-jarige man is maandagochtend overvallen op de hoek van de Wiggerstraat en de Mahonilaan in Paramaribo, Suriname. Vernomen wordt dat het slachtoffer kort voor de straatroof over Mahonilaan liep toen hij plotseling door een verdachte werd aangevallen. De dader rukte de tas van de man weg waarin een mobiele telefoon en persoonlijke goederen bevonden. Daar bleef hij niet bij. De rover doorzocht vervolgens ook de broekzakken van het slachtoffer en nam een tweede mobiele telefoon mee. Tijdens de daad incasseerde de 66-jarige meerdere vuistslagen. Hij klaagde van pijn als gevolg van het geweld. Na zijn daad vroeg de verdachte op de vlucht. Het slachtoffer riep om hulp, waarna een passerende bromfietser de Surinaamse politie inschakelde. De politie van Centrum is na de melding ter plaatse getogen voor onderzoek. Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachte. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

Rijmen zegt over vermeende corruptie, wat wij nu zien, akrofu. De recent ontdekte gevallen van vermeende corruptie, waarin functionarissen van de melkcentrale MCP, staatsziekenfond SZF en de telecommunicatieautoriteit Suriname, DAF, betrokken zijn, heeft velen volgens A20 parlementariër Steven Rijmen verrast. Ik denk dat we allemaal een beetje verrast waren daarover. We weten dat de dingen plaatsvinden en dat het niet iets is van nu. Het is iets dat altijd systematisch is gedaan door alle politieke partijen. Maar wat wij nu zien, we zouden in het Suriname zeggen, akrofu. En dat kunnen we niet tolereren, zei Rijmen in het programma ABC Actueel. Volgens de coalitietopper moeten mensen zich eraan vasthouden dat politiek eigenlijk bedoeld is om het algemeen belang te dienen. Hij is daarom blij dat president Jennifer Simons haar ingrijpend handelen wel een stevig signaal heeft gegeven. Dat is dienstbaar leiderschap. En als je de dingen opmerkt die we hebben gezien in de afgelopen periode, dan kom je tot de conclusie dat het toch niet voldoende doorgedrongen is, dat we er ook niet voldoende invulling aan geven. Met de handelingen van de president denk ik dat er een stevig signaal gegeven is. Als je dus dingen doet waarbij je richting niet alleen strafbaar zijn, maar ook richting openlijk onethisch en niet moreel handelen, dan moet u een signaal krijgen dat we dat meer willen, dat we dat niet meer willen hebben. Want er zijn jongeren die naar ons kijken. Aldus Rijmen. De A20-voorzitter snapt dat er mensen in bepaalde politieke partijen zijn die soms vragen voor een tweede kans. Zoals dat het geval was bij de in ongenade gevallen SZF-directeur Roedrakant Umrol, die reeds tijdens zijn eerder termijn als SZF-directeur van die verkeerde handeling was bedankt bij het bedrijf. Je kijkt daarnaar, maar bij alle politieke partijen moeten mensen een code of conduct tekenen. En als je tekent en nog erbij wilde men je binnen bepaalde partijen niet hebben en je pleegt toch die handelingen, dan is het terecht dat de president je direct de laan uitstuurt. Aldus Rijmen, tot zover een bericht uit waterkant.net.

0: Ramoser Sien zegt, president Simons heeft met ingrijpen de zaak juist met de mantel der liefde bedekt.
1: Kijk,
0: econoom Winston Ramoser Sien is niet onder de indruk van het ingrijpen van president Jennifer Simons in de recente schandalen waarbij enkele functionarissen van de melkcentrale, MCP, het staatsziekenfonds, SZF en de telecommunicatieautoriteit Suriname TAS betrokken zijn. Volgens de econoom Ramoser Sien zijn de betrokken mannen nu uit beeld en is de zaak juist met de mantel der liefde bedekt. In plaats dat ze optreedt bedekt zij met de mantel der liefde, vraag die heren om te bedanken. Dat wil zeggen, kom op uit dat beeld en een neksnip sananga you. Dat wil zeggen, die mannen zijn uit beeld. Stel dat het onderzoek aangeeft dat die mannen correct gehandeld hebben, dan kunnen ze niet meer terug, want ze zijn al weg. Dus wat ze eigenlijk doet, is het corrupte systeem in stand houden, zei Ramoser Sien of DTV Express. De vestopper vindt overigens dat onderzoeken bij dit soort zaken in een paar uur, of tenminste een paar dagen, moeten zijn afgerond. Hetzelfde geldt voor de zogenaamde quicksands bij de verschillende ministeries die al maanden duren. Als je iets onderzocht wil hebben, dan doe je dat binnen een paar uur of misschien een paar dagen. Maar je gaat niet na 5 dagen zeggen, het onderzoek moet doorgaan, dus die mannen moeten bedanken. Het onderzoek had al lang een schuldige moeten aanwijzen en dan moest er worden beslist of het naar de rechter gaat of dat er moet worden afgekocht. Er moet een oplossing komen. Wat ze nu doet, is de zaak met de mantel der liefde bedekken. Die mannen zijn weg en het probleem los op. Aldus Ramoser Sien. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

een bericht, tragisch. Ja, tragisch gevolg. Ook echtgenoten van percussionist Santos Bayro overleden. Het overlijden van de bekende percussionist Santos Bayro van 32 jaar van muziekformatie Freestyle op zaterdag 28 februari jongstleden in Suriname heeft een tragisch vervolg gekregen. Zijn echtgenote Santusha Mangro van 31 is eveneens overleden. Wauw, dubbel. Er wordt beweerd dat de vrouw voor het overlijden van haar man een zelfmoordpoging had ondernomen. Ze werd gebracht voor medische behandeling, maar uiteindelijk heeft zij het, net als haar man, niet overleefd. Santosh verscheen afgelopen week in een live video op Facebook, opgenomen vanuit een auto, waarin hij zichtbaar geëmotioneerd was. Op een bepaald moment was te zien dat hij een verdelgingsmiddel innam, waarna een omstander de situatie opmerkte en ingreep. De percussionist werd voor medische behandeling gebracht, maar overleefde het niet. Oh, dat is saritori. Saritori, echt saritori. Wat, hoe gaat het bericht verder? Het motief achter de daad van het echtpaar is niet bekend. Waterkant.net verneemt dat ze 6 jaar getrouwd waren en 2 minderjarige kinderen achterlaten. Het is toch erg. De bekende percussionist Santos Bayro van muziekformatie Freestyle is op zaterdag 28 februari op 32-jarige leeftijd overleden in Suriname. Eerder deze week verscheen Bayro in een live video op Facebook, opgenomen vanuit een auto, waarin hij zichtbaar geëmotioneerd was. Op een bepaald moment was te zien dat hij een verdelgingsmiddel innam, waarna omstander de situatie, even kijken hoe het vervolgt. Ja, de situatie rapporteerde aan de politie. Het motief achter zijn daad. Binnen Freestyle gaf hij met zijn invulling op de SPD elk lied zijn eigen ziel en kleur. Met zijn rustige aura bracht hij kalmte en met zijn onverwachte woorden liet hij ons lachen op momenten dat we dat niet zagen aankomen. We hebben niet alleen een muzikant verloren, maar een familielid. Dankbaar blijven wij voor alle mooie momenten die wij samen met hem hebben mogen delen. Zijn herinnering zal voor altijd in ons midden voortleven, aldus de muziekformatie in een verklaring. Met het overlijden verliest de Surinaamse muziekscène een toegewijde percussionist die volgens collega's bekend stond om zijn vakmanschap, warme persoonlijkheid en betrokkenheid bij de groep. Al bijna dus dat was het bericht uit waterkant.net. En als je aan moordzaken denkt, bel dan. Hier in Nederland kan je dan bellen dag 115. En in Suriname kan je de crisishulplijn 114 bellen van maandag tot en met vrijdag. Van 7 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags. Saritori, ons medeleven gaan uit naar de nabestaanden van de percussionist Santusha en Bayro en zijn echtgenote. En hoe heette zijn echtgenote? Zijn echtgenote heette, ik ben de naam even vergeten. Dus onze condolences gaan uit naar beide. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

Ja, hier is het bericht. Luciano Santucci bij aankomst op Sanderij aangehouden. Op de internationale luchthaven van Suriname is Luciano Santucci, zoon van ex-president en VAP-leider Chandrika Prasad Santucci, afgelopen nacht aangehouden. Luciano werd vorig jaar oktober in Miami door de Amerikaanse politie aangehouden. Dit vanwege zijn verblijfstatus. Waarom de zoon van de ex-president op Sanderij werd aangehouden, is nog niet bekend. Chandrika Prasad Santucci heeft gereageerd op het bericht en schrijft: hedenochtend heb ik vernomen dat mijn zoon Luciano vanmorgen bij aankomst op de Johan Adolf Pengel luchthaven is opgebracht voor verhoor. Hieromtrent wens ik te benadrukken dat ik het resultaat van het onderzoek afwacht. Het recht moet zijn beloop hebben. Ik heb er vertrouwen in dat de bevoegde autoriteiten hun werk onafhankelijk en zorgvuldig zullen doen. Voor mij is deze ontwikkeling een pijnlijke zaak en ik vraag wederom respect voor de privacy van zowel Luciano en mijn gezin. Het bericht gaat verder, even kijken. Ja, dat was het bericht. Dus dan weten we, de zoon van Santucci is aangehouden.

ik zeg, als je hebt gestolen, moet je de pak in. Broer of geen broer. Oud vicepresident en ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk stelt dat iedereen die zich heeft schuldig gemaakt aan diefstal of corruptie, ongeacht positie of relatie, strafrechtelijk vervolgd moet worden. Tegelijkertijd waarschuwt hij dat personen niet zonder bewijs gecriminaliseerd mogen worden. De politicus maakte deze opmerkingen in een statement dat hij via zijn Facebookpagina heeft gedeeld. Daarin benadrukt hij dat functionarissen die namens de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij ABOP een positie bekleden, zich in de eerste plaats moeten inzetten voor het belang van het land. Als je hebt gestolen, moet je de pak in. Broer of geen broer, lid of geen lid, iedereen die namens de ABOP een positie bekleedt, moet voor het land werken, schrijft Brunswijk. Volgens de partijleider moet echter altijd zorgvuldig worden omgegaan met beschuldigingen. Hij stelt dat niemand op voorhand als crimineel mag worden bestempeld, zonder dat er een degelijk onderzoek is plaatsgevonden. Echter kunnen we niet accepteren dat mensen gecriminaliseerd worden. Onderzoek moet uitwijzen en bewijzen. En op basis van het onderzoek moeten beslissingen worden gemaakt. Aldus Brunswijk. Hij zegt in een bericht, als je hebt gestolen, moet je de bak in. Broer of geen broer, lid of geen lid, iedereen namens de ABOP een positie bekleedt, moet voor het land werken. Dat zegt Brunswijk. En ik vraag me eigen af of hij dat ook bedoelt voor zichzelf. Want het is wel bekend dat Brunswijk goud, ik Romeo Hoos zegt dat op basis van eerdere artikelen, toen hij vicepresident was. Abi abi goto toch. Alla leetens maar tjaar goto kon je zo'n portret naar brokoman die tjaar goto jeng. Ik heb nooit gelezen dat hij belasting daarvoor betaald. En Santoki was bang om aan te pakken, want hij was een Friese president. Hij was van hem afhankelijk. Dat vind ik jammer dat Santoki dat heeft toegelaten en dat nooit duidelijkheid is gekomen over de positie van Brunswijk als vicepresident en als goudhandelaar. Tot zover een bericht uit Suriname Herald, voorzien van mijn commentaar.

kookgas opnieuw duurder in Suriname. Prijs van een 28 lift cilinder stijgt naar 472,5 SRD. 472,50 SRD. Huishoudens in Suriname moeten opnieuw dieper in de buidel tasten voor kookgas. De prijs van een 28 lift gascilinder is per 1 maart verhoogd naar 452,50 SRD. Daarmee zet de overheid het beleid voort om de subsidie op kookgas stapsgewijs af te bouwen. Uit informatie van de overheid blijkt dat de prijs van de veelgebruikte 28 lift cilinder is verhoogd van 441 naar 472,50 SRD. Een stijging van 31,5 SRD. De prijsverhoging maakt deel uit van een eerder aangekondigd traject waarbij de overheid de subsidie op kookgas geleidelijk vermindert. Sinds september 2023 wordt de prijs van een gascilinder elk kwartaal verhoogd met als doel uiteindelijk een prijs te bereiken die dichter bij de werkelijke marktwaarde ligt. Volgens de overheid moet het systeem van subsidies op deze manier beter beheersbaar worden en minder druk leggen op de staatsfinanciën. De prijs van kookgas is de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. Waren 28 lift cilinder in het verleden nog rond 50 SRD kosten, is de prijs door de geavanceerde afbouw van subsidies inmiddels bijna 10 keer zo hoog geworden. Ja, 472,5 SRD is bijna 10 maal zo hoog. Met de huidige verhoging zet de stijgende lijn zich voort. Verwacht wordt dat de prijs de komende periode verder kan oplopen zolang het subsidiebeleid wordt aangepast. En vooral waar ook de oorlog in het Midden-Oosten een rol speelt op de prijzen van gas en olie, kan het behoorlijk gaan stijgen. Maar kijk nou, die Santokki Binde en Santokki Bidina een afbraak voor een subsidie. Alas ma ben bari. Alas herstranang ben bari. NDP, VAP smatu, NPS, ABOP, alas ma ben bari. Maar nu, die Simons, die bij zijn doen trafasi, godoro naar een prijsverhoging, alas ma pi nasranang, alas ma tantir nasranang. Ik hoor niemand. Tot zover een bericht uit Suriname Herald, voorzien van mijn commentaar.

Vriendinsdag. Dan heb ik strengere regels wil tegen illegale olieverwerking na explosie in Waterland. Dat zegt Brunings. Minister Patrick Brunings van Olie, Gas en Milieu wil strengere regels en intensiever toezicht op illegale olieverwerking in Suriname. Aanleiding is een explosie in Waterland waarbij olie in de bodem terecht kwam. Volgens de bewindsman Brunings moet een grondig onderzoek plaatsvinden langs rivieren waar mogelijk illegale olieactiviteiten plaatsvinden. De minister stelt dat het niet de eerste keer is dat zich op een bepaalde locatie een olielek heeft voorgedaan. Daarom is volgens de minister Brunings een diepgaand onderzoek noodzakelijk naar activiteiten langs verschillende rivieren waar mogelijk illegaal olie wordt verwerkt. Daarnaast pleit Brunings voor aanpassingen van zowel het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, NCCR, als de bestaande wetgeving, zodat soortgelijke incidenten in de toekomst beter kunnen worden voorkomen. De duurzame aanpak van illegale olieverwerking staat volgens Brunings hoog op de agenda van de regering. Brunings ging specifiek in op de recente oliespil in Waterland. Daar is door een explosie olie in de bodem terechtgekomen. Volgens de minister is het in dit geval gunstig dat de olie in de grond is beland en niet in een rivier. Als de olie in een waterloop was terechtgekomen, zouden de gevolgen volgens minister Brunings aanzienlijk ernstiger zijn geweest. Direct na het incident werd het gebied voor 3 dagen afgegrendeld. De werkzaamheden werden stilgelegd in samenwerking met de Nationale Milieuautoriteit NMA en de districtcommissaris. In die periode is onderzoek gedaan naar de oorzaak van de explosie. De olieresten zijn inmiddels door de bodem opgenomen, waarna saneringswerkzaamheden zijn gestart. Vervuilde grond wordt afgegraven en op een speciale wijze behandeld, zodat olie en zand van elkaar kunnen worden gescheiden. Het bericht gaat verder. Volgens Brunings heeft het ministerie ook meerdere locaties in kaart gebracht waar mogelijk sprake is van soortgelijke illegale activiteiten. Dergelijke situaties ontstaan vaak wanneer personen zonder de vereiste vergunningen opereren en zich niet houden aan de geldende richtlijnen. De minister benadrukt dat het enkel stilleggen van activiteiten niet altijd effectief blijkt te zijn, omdat overtreders zich daar niet steeds aan houden. Daarom wordt nu bekeken of het ministerie of de NMA, Nationale Milieuautoriteit van Suriname, moet overgaan tot het formeel ontbinden van dergelijke illegale operaties. Hiervoor is volgens Brunings een stevige juridische basis nodig. Een inventarisatie moet duidelijk maken welke maatregelen nodig zijn om effectief te kunnen optreden tegen illegale olieverwerking. Het gebied waar het incident plaatsvond is niet onveilig verklaard, maar de saneringswerkzaamheden worden volgens de autoriteiten zorgvuldig uitgevoerd om verdere risico's te voorkomen. Tot zover een bericht over olievervuiling.

Samuel Blankendal krijgt waarde erkenning van Dinaris. Bijzonder waardevol noemt Samuel Blankendal de erkenning die hij onlangs in TBL Cinemas van de Federatie van Aflegverenigingen in Suriname ontving voor zijn documentaire Adede Rocco Fula Prosperité. Als blijk van waardering kreeg Blankendal een panje om zijn schouders gebonden, vergezeld van een bijbehorende wakatiki wandelstok. Volgens de filmmaker is deze erkenning extra bijzonder omdat ze afkomstig is van mensen die het aflegswerk van binnenuit kennen. Het respect voelde voor hem oprecht aan. Het waren geen dinaris die dachten alles al te weten, maar mensen die veel herkenden in de documentaire, aldus Blankendal. Hij beschouwt de film als een belangrijke bijdrage aan het culturele erfgoed van Afro-Surinamers. De documentairemaker geeft toe dat hij vooraf nerveus was. Ik had geen doorsnee publiek, maar een zaal vol deskundigen die het werk dagelijks uitvoeren, vertelt hij. Tot zijn opluchting hoorde hij na afloop dat velen ook nieuwe inzichten hadden opgedaan. Vanuit het publiek klonk bovendien de oproep om soortgelijke documentaires te maken over andere districten. Hij kreeg daarom ook een staande ovatie van de afleggers. Blankendal benadrukt dat hij bewust de balans heeft bewaakt tussen geheimhouding en kennisoverdag. Het gaat niet alleen om het afleggen zelf, maar om alles eromheen. Dat draagt bij aan de materiële en immateriële waarde van dit beroep. Volgens hem zien veel mensen alleen de afleggers op het moment van overlijden, maar niet het intensieve werk en de organisatie achter de schermen. In de film legt hij de rode draad, dus Blankendal legt de rode draad bloot van de plantages in Para. Met bijzondere aandacht voor La Prosperité. Wat daar gebeurt, zit hij niet overal terug. Leden van La Prosperité ondersteunen geregeld andere plantages bij doodsrituelen. De plantage behoort tot de weinige waar de verschillende traditionele groepen nog intact zijn. Eigendragers, vrouwen die pakakaru maken, afleggers en mannen die graven delven en ondersteuning bieden tijdens Sinjiniti. Blankendal is tevreden dat met deze documentaire ook internationaal meer inzicht ontstaat in de Surinaamse doodsrituelen. Suriname mag ook shinen op het gebied van documentaires, besluit Blankendal. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

CBS-directeur Brunswijk, Leo Brunswijk, zegt: ik heb de staat Suriname nooit benadeeld. Koluku, koluku. Leo Brunswijk, directeur van de NVEBS en broer van Ronnie Brunswijk, vicepresident geweest en nu vicevoorzitter van het parlement, vraagt de samenleving om geduld als het gaat om informatie over het energiebedrijf. Volgens Brunswijk, Leo Brunswijk, is er sprake van een aanvaring met de Raad van Commissarissen, de RVC, die heeft besloten de bevoegdheden van de directeur aan banden te leggen. Brunswijk had de media uitgenodigd voor een persconferentie op maandag 2 maart. Maar zegde deze op het laatste moment af na een verzoek van hogerhand om de bijeenkomst te heroverwegen. In gesprek met Lim FM zegt de EBS-topman dat documentaire met daarin de zaken die hij wilde aanhalen inmiddels bij de president liggen. Hij, Leo Brunswijk, vindt het daarom gepast om het staatshoofd eerst de ruimte te geven de kwestie te bekijken. Brunswijk benadrukt dat hij op een later moment alsnog zal ingaan op de punten waarbij hij als directie door de RVC, de Raad van Commissarissen, is genoemd. Volgens hem, Brunswijk, betekent het afgelasten van de persconferentie niet dat de zaak is afgedaan. Wie precies met hoogrand wordt bedoeld, wil Brunswijk niet zeggen. Hoogrand is hogerhand. Aldus de manager. De EBS-directeur stelt verder dat hij de beschuldigingen aan zijn adres wel waarneemt, maar niet wil werken met speculaties en zich baseert op feiten. Hij benadrukt dat hij de staat Suriname nooit heeft benadeeld. Brunswijk geeft ook aan dat hij onder zijn leiding niet zal toestaan dat hij wordt betaald voor diensten die niet zijn geleverd of mogelijk zelfs dubbel in rekening worden gebracht. Eerder zou de Raad van Commissarissen onregelmatigheden hebben geconstateerd. De situatie binnen het bedrijf zou inmiddels dusdanig zijn dat er een onhoudbare werksituatie ontstaan. Volgens informatie vinden al geruime tijd geen directievergaderingen meer.

0: kunt hier niets meer planten. Wie zegt dat? Als je een hand aarde oppakt, is in het bos te die vol leven. Bij de goudmijngebieden voelt het als stof. Met die woorden vat André Verhoogd, managing director van stichting Mulokot, het nieuwste bodemrapport samen met een onderzoek dat in december 2025 is uitgevoerd door Mulokot in samenwerking met biotechnologiebedrijf Soilitix. De studie in het lavagebied laat weinig ruimte voor twijfelen. Op meerdere goudmijnlocaties is de bodem niet alleen beschadigd, maar biologisch dood. Leven begint niet bij de bomen. Het begint onder de grond. Het is een zin die in het rapport meerdere keren terugkomt. Onder een gezond stuk regenwoud in Suriname krioelt het van micro-organismen, schimmels en bacteriën die samen de basis vormen van het ecosysteem. De onderzoekers troffen in intact bosgebied ongeveer 550 unieke schimmelsoorten aan, uitzonderlijk veel zelfs in vergelijking met landbouwgrond. Maar op door houtwinning aangedachte plekken was het beet schokkend anders. 3 van de 5 E-DNA monsters die bij goudmijnen werden genomen bevatten vrijwel geen meetbaar DNA. Op 2 locaties werd helemaal geen meetbaar DNA gevonden. Geen sporen van schimmels, geen bacteriën, geen ondergrondsleven, kortom niks. Het is alsof je een stad opgraaft en geen enkel teken van bewoners vindt, zegt Verhoogd. Dan weet je, hier is iets fundamenteel mis. De oorzaken zijn bekend, maar de impact blijkt ernstiger dan gedacht. Erosie, het opzuigen van rivierbodems met zware machines en het gebruik van kwik en cyanide laten niet alleen zichtbare littekens achter, ze vernietigen het microbioom, het onzichtbare netwerk dat planten laat groeien en bossen in stand houdt. In het lavagebied worden onder andere de Wayana-inheemsen, wonen onder andere de Wayana-inheemsen. Ze leven van hun kostgrondjes en van vis uit de rivier. Maar die rivier is al jaren vervuild door goudwinning met onder meer kwik in het water en in de vis. Nu blijkt dat ook de bodem...
1: De beste Bollywood-hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
2: Advocatenkantoor Anand Ramsoet Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Groenland heeft een krachtige waarschuwing gegeven aan het Texaanse oliebedrijf Greenland Energy dat nauwe banden heeft met president Donald Trump. Het bedrijf is in het oosten van Groenland begonnen met voorbereidingen voor proefboringen, terwijl daarvoor geen toestemming was verleend door de Groenlandse autoriteiten. Rond 2 uur vannacht was er een explosie bij een woning aan de Zwanenbloemlaan in Arnhem. Daarbij sprongen een aantal ramen, maar de bewoner raakte niet gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak en de dader zonder dat er verdachten zijn momenteel. In de eerste helft van dit jaar waren er 581 explosieaanslagen op woningen, 124 minder dan een jaar eerder. De Triodos Bank waarschuwt dat de extreme hitte en langdurige droogte in Europa de economie zwaar kunnen treffen. De schade wordt geraamd op ongeveer 180 miljard euro, oftewel 1% van het bruto binnenlands product van de EU. Arbeidsproductiviteit daalt, de landbouwproductie krimpt met 3-7% en voedselprijzen stijgen en de elektriciteit wordt ook duurder. Noord-Spanje bereidt zich voor op een volledige zonsverduistering woensdagavond. Het evenement trekt bijna 500.000 extra buitenlandse bezoekers. Hotelprijzen zijn fors gestegen. Overnachtingen in hostels kosten 400 euro

en afgelegen gebieden registreren 5 keer zoveel boekingen als normaal. Ook worden files verwacht op de wegen. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden aanvankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio. This is

0: informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.

Ja, beste luisteraars, weer zo'n prachtige chutney. Ja, beste luisteraars, zoals ik net vertelde, we gaan verder met gendergerelateerd geweld. Nou, beste luisteraars, welkom. En wat fijn dat u weer luistert. Goedemiddag, Sunevalesajino, namaskar, raam raam. Voor de mensen die nu intunen, ik ben Rosita Geertje Singh. En vandaag presenteer ik weer Primetime, Rani Kikahani op Fahon Hindustani Radio. En beste luisteraars, ik vertelde eerder dat ik het vandaag ga hebben over gendergerelateerd geweld. En beste luisteraars, gendergerelateerd geweld is een ernstig maatschappelijk probleem. En in Nederland heeft 41% van de vrouwen ooit in haar leven te maken gehad met fysiek of seksueel geweld, beste luisteraars. Onderzoek dat laat zien dat de LHBTI-personen zelfs nog vaker slachtoffer worden van geweld dan vrouwen in het algemeen. Gendergerelateerd geweld is geweld op basis van seksen, gender of seksuele oriëntatie. De piramide van geweld is een model dat helpt om dit soort geweld beter te begrijpen. En het laat zien hoe ogenschijnlijk onschuldige opmerkingen zoals seksistische, homo- of transfobe grappen bijdragen aan een cultuur waarin ernstiger vormen van geweld mogelijk worden, beste luisteraars. En in deze handreiking leer je, want we gaan het zo meteen daarover hebben, leer je hoe ernstig en hoe denigrerende opmerkingen kunnen leiden tot grensoverschrijdend gedrag. Wat je daar als professional of als gewoon buurvrouw of wie dan ook aan kunt doen. En op welke manieren de piramide, op wetenschappelijke inzichten, de piramide is gebaseerd. En de piramide van geweld, dat wilde ik met jullie doornemen. Zodat jullie in elk geval daar alerter op zouden kunnen zijn, bewuster van zouden kunnen zijn, maar als je dat herkent. Want de piramide is gebaseerd op wetenschappelijke theorieën, zoals ik net vertelde, over de samenhang tussen lichtere en zwaardere vormen van gendergerelateerd geweld. De lichtere vormen van geweld uit de onderste lagen van de piramide vormen dus een voedingsbodem voor de zwaardere vormen van geweld in de bovenste lagen. Want de piramide is beneden heel breed en naarmate die omhoog gaat, wordt die wel wat smaller. Dat is een piramidevorm. En daarvan zeggen wij dat de bodem begint met een lichtere vorm van een geweld en dan wordt die dus eigenlijk zwaarder. Want waar gaat het om? Is dat die lichtere vorm een voedingsbodem is, de fundering, die dus eigenlijk later ernstige vormen kan aannemen. En willen wij gendergerelateerd geweld voorkomen, dan moeten we dus begrijpen bij alle vormen van geweld, ook de lichtere dus. Dus dan is het ook heel fijn om die lichtere geweld te begrijpen, om de zwaardere ingrijpen, om dat te kunnen voorkomen. Een seksistische, homo- of transfobe grap of opmerking lijkt misschien onschuldig, beste luisteraars, maar is onderdeel van een schadelijk systeem. En de lagen in de piramide, dus als we het hebben dus ook over de piramide van geweld, waar ik het zo meteen over ga hebben, die neemt je treden voor treden mee in alle lagen van geweld. Zoals de alledaagse microagressie. Dat uit zich in seksistische, homo- en bi- en transfobe opmerkingen en uitsluiting. Een andere laag is de veroordelende microagressie. Dit draag je uit, het uitdragen van dubbele moraal, victim blaming, slut shaming en macho norm.
En in deze laag, beste luisteraars, is er niet enkel sprake van opmerkingen die stereotypen bevestigen, maar ook van een negatief oordeel. Een andere laag is intimidatie. Ja, intimidatie, zoals online of niet online, seksueel intimidatie, stalking en control. En in deze laag, beste mensen, gaat het van een negatief oordeel naar een grensoverschrijdend gedrag, al dan niet online. Een andere laag is geweld. En dan met geweld bedoelen wij online of niet online seksueel geweld bij een ex of gewoon partnergeweld. En in deze laag is het grensoverschrijdende gedrag overgegaan in een daadwerkelijk geweld, beste luisteraars. Wij gaan zo meteen in precies op dit soort Dus beste luisteraars, blijft u vooral luisteren, want ik ga jullie meenemen in dit thema.

Ja, prachtig. We gaan zo meteen verder met de chitneys, maar we gaan nu even verder met Piramide van Geweld, beste luisteraars. Beste luisteraars, voor degenen die er nu in tunen, welkom. Sunny Valisajno, namaskar, ram ram. Dit is Primetime Rani Kikahani op Vahon Hindustani Radio. En ik ben uw host, Rosita Kiria Singh. Ja, beste luisteraars, we gaan verder met Piramide van Geweld. Want hoe een, ik wil eigenlijk jullie meenemen en hoe een denigrerende opmerking tot gendergerelateerd geweld kan leiden en wat je daaraan kunt doen, beste luisteraars. Want het begint vaak met kleine alledaagse microagressies, seksistische, homo, bi en transfobe opmerkingen en uitsluiting. Daar begint het mee. Dat kan leiden tot veroordelende microagressies, waarbij dus het uitdragen van dubbele moraal en macho norm, victim blaming en slut shaming het gevolg van kan zijn. Wat je dan ook verder ziet, wat weer verder kan leiden naar intimidatie, van seksuele intimidatie, stalking en controle, al dan niet online. Wat weer verder kan leiden naar geweld. Geweld kan zijn seksueel geweld en ex-partnergeweld. Of al dan niet ook nu weer online of niet. Wat ook weer zou kunnen leiden naar femicide. En dat betekent moord. En beste luisteraars, ik wil u eigenlijk wat bewuster maken hier en daar. Want de piramide van geweld laat zien hoe opmerkingen gebaseerd op stereotype opvatting van seksualiteit, relaties en gender en microagressies op basis van seksen, gender en seksuele oriëntaties bijdragen aan een cultuur die gendergerelateerd geweld normaliseert en bagatelliseert in plaats van problematiseert en serieus neemt. En waardoor dit geweld kan blijven bestaan in onze samenleving. Gendergerelateerd geweld is geweld op basis van seksen, gender of seksuele oriëntatie. En in deze piramide en dan gaan we hier zo meteen al de facetten bespreken. Gendergerelateerd geweld voorkomen begint bij het begrijpen bij deze opmerkingen, uitsluiting en microagressies. En hiermee neem je de voedingsbodem weg voor het normaliseren en bagatelliseren van al dan niet seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld en ex-partnergeweld of partnergeweld, en maak je ruimte voor een cultuur waarin gewenste, gelijkwaardige en vrijwillige seksuele ontmoetingen en relaties de norm zijn. Ja, beste luisteraars, het belangrijkste advies is om zo laag mogelijk in de piramide van geweld in te grijpen. Daar waar bijvoorbeeld microagressie plaatsvindt, daar ingrijpen. Waar het heel subtiel, heel licht begint. Want door in te grijpen bij laag 1 en 2 van de piramide, voorkom je dat een cultuur ontstaat waarin jongeren denken dat laag 3 misschien ook wel geaccepteerd is. Daarnaast kan de impact, als jullie even vergeten zijn wat laag 1, 2, 3, 4 zijn. 1 is dus de alledaagse microagressie op heel licht niveau. 2 is een veroordelende microagressie. Dat is al lastiger. 3 is de intimidatie. En 4 is geweld. 5 is femicide. En dat is eigenlijk wat je probeert ook erger te voorkomen. De impact op slachtoffers van de relatief lichtere vormen van geweld in laag 1 en 2 zijn nog steeds groot of kunnen nog steeds groot zijn, en is ingrijpen sowieso een goed idee. Situaties waarbij je vrij makkelijk in kan grijpen, en is er altijd een hele interventie nodig, zoals we wel vaak bij het geweld in de bovenste 3 lagen zien. Dus je kan beter heel erg laag beginnen. Als we kijken naar de alledaagse microagressie, beste luisteraars, dan zou je, als dat in je omgeving plaatsvindt, zeg zowel iets van
lullig bedoelde opmerkingen als een lollig bedoelde opmerkingen. Lollig bedoelde opmerkingen kunnen onschuldig lijken en worden ook niet altijd als problematisch ervaren. Toch is het belangrijk om hier iets van te zeggen, want ook dit soort opmerkingen bevestigen en normaliseren stereotype opvatting over seksualiteit, gender en relaties. En deze stereotype opvattingen zijn de voedingsbodem van de veroordelende microagressie als de dubbele moraal, victim blaming en slut shaming en macho norm, laag 2 van de piramide van geweld. Vragen die je bij de opmerkingen kan stellen als je dat hoort is: suggereert de opmerking dat meiden en jongens zich bemoeien, gedragen, zoals stereotype opvatting dat voorschrijven, of dat ze anders minderwaardig zijn? Dus durf die vraag te stellen. En de opmerking kan ook suggereren dat het een meerwaarde heeft dan de zo genoemde of zogenaamde meidendingen. Zoals meiden die de fan van Taylor Swift zijn, belachelijk maken en jongens die fan van een voetballers zijn, stoer vinden. Heb het gesprek daarover. Worden meiden als lusobject benaderd? Als dat het geval is, moet je er wel iets van zeggen. Suggereert de opmerking dat je beter is om een hetero te zijn, om dan lesbisch, homo of bi of aseksueel te zijn? En of dat beter is om iets te zijn of trans te zijn? De vraag is, waarom is de een beter dan de ander? Durf die vraag dan te stellen. Een opmerking dat je beter op één gender kan vallen dan op meerdere, zou dat een probleem zijn, hè, beste luisteraars? Ik zou zeggen, probeer gewoon het gesprek met elkaar aan te gaan. Het makkelijkst is om van tevoren gedragsregels op te stellen waarbij je samen met de jongeren afspreekt dat je geen denigrerende opmerkingen worden gemaakt en dat je elkaar respectvol mag aanspreken of respectloos gedrag. Als er dan toch iets gebeurt, kan je teruggrijpen op de eerder gemaakte afspraken. Dus wat er gezegd wordt, maak van tevoren kaders aan met elkaar. Dus als je met een gezelschap bent, laat daar de kaders duidelijk zijn. We gaan respectvol met elkaar om. We gaan gelijkwaardig met elkaar om. Daar horen bepaalde regels bij. Dat betekent ook, wees... in een concreet of in een context waar je geen gedragsafspraken maakt of mogelijk zijn, kan je er als professional of anders er ook wat van zeggen. Maar beste luisteraars, waar ik jullie mee wil meenemen, zijn 3 methoden die je zou kunnen gebruiken. Een methode van: wees oprecht nieuwsgierig waarom een jongere iets zegt en zet er vervolgens een ander perspectief naast. Dus als iemand iets zegt wat eigenlijk niet door de beugel kan, dan kan je ook zeggen, dan kan je eerst checken of hetgeen wat jij nu hoort, of dat ook daadwerkelijk gezegd is. Bijvoorbeeld, wat zeg je? Vraag of iemand wil herhalen wat hij net zei. Zo geef je iemand de kans om zichzelf te corrigeren. Het kan zijn dat de tweede keer het er anders uitkomt. Als hij hetzelfde zegt, wat nog steeds niet bevalt, dan kan je ook vragen waarom. Laat dus iemand het uitleggen. Wat bedoel je daarmee? Waarom vind je dat? Hoe zie je dat dan? Vraag dan door. Geef dan een ander perspectief. Ga niet in discussie over wie er gelijk heeft, want dat leidt altijd tot gedoe. Leg kort en krachtig uit hoe jij het ziet. Ik zie het anders, zeg je, namelijk zus, zus, zo en zo. Leg ook uit waarom. Gebruik argumenten die breed gedragen worden onder jongeren, zoals gelijkheid, rechtvaardigheid,
respect, jezelf kunnen zijn. Iedereen heeft recht op privacy. Iedereen moet zich veilig kunnen voelen. En dat begrijpt iedereen, want wij zijn allemaal wezens die eigenlijk op zoek zijn naar die veiligheid. Wij zijn allemaal op zoek naar die gelijkwaardigheid. Wij zijn allemaal op zoek naar die rechtvaardigheid, naar respect, naar jezelf kunnen zijn. He? En ook naar recht op privacy. We willen ons altijd veilig voelen. Dus als je dat soort dingen zegt en uitlegt dat het niet alleen voor jou geldt, maar dat het voor bijna iedereen geldt, dan raak je de ander. Dan kweek je daarmee begrip. En dan voelt de andere zich ook. Dan moet hij wel zijn mening bijstellen. Dus kan je niet alleen maar grappen maken of lullige opmerking maken over een ander. Hè? Want de ander is ook maar mens. En dat is niet respectvol om eigenlijk de andere belachelijk te maken. Ga niet in discussie over wie wel of geen respect verdient. Iedereen verdient respect, zoals ik net zei. Punt. Sluit bijvoorbeeld af met: daarom waken we hier niet dit soort grapjes. Akkoord? Dit is wat ik doe. Zo doe ik dat. Dit is waarom ik het doe. En zo gaan we het met elkaar doen. Vanuit respect voor de ander. Vanuit gelijkwaardigheid. Vanuit rechtvaardigheid, beste luisteraars. En vanuit jezelf kunnen zijn. Die regels lijken mij niet erg ingewikkeld, toch? Ook die woorden mag je gebruiken. Hè? Want het gaat erom, je medemens, zie je medemens ook, hè, als mens. Want door nieuwsgierig te zijn, laat je zien dat je de jongeren serieus neemt. Door het andere perspectief naast het perspectief van de jongeren neer te zetten, is er niet in discussie te gaan over wie er gelijk heeft, ervaar de jongeren het minder als een aanval en staat die meer open om hier of op een later moment over na te denken. Door het gesprek erover duidelijk af te sluiten, maak je het niet groter dan het is. En zet je een duidelijk norm neer dat respectloos gedrag niet getolereerd wordt. Methode 2 is: herinner iemand aan diens eigen positieve waarden. Geef een compliment. Zeg iets positiefs over de ander. Je neemt het altijd voor iemand op als die gepest wordt. Dat doe je zo goed. Je zegt dit nu. Dat had ik niet verwacht. Dat is wel een heel mooi uitgangspunt, hè, beste luisteraars. Is de ene methode, dat gaat over het vragen, is het checken. Het vragen waarom iemand iets zegt. En het zegt je eigen perspectief weergeven. Uitleggen waarom je er ook zo in zit. En eigenlijk verder gaan met elkaar op een respectvolle en gelijkwaardige manier. De methode 2, dat gaat over iets positiefs eerst oproepen. Van joh, dit is wat je toch zo goed doet richting de medemens. Maar dit is wat je nu zegt, dat had ik niet van je verwacht. Daar schrikt een ander ook wel van. Methode 3 kan zijn, of is, laat weten wat de opmerking met jou doet. Het kan zijn, hè, dat iemand dat zegt en dat je het gewoon heel erg bij jezelf houdt. Je zegt gewoon wat het met jou doet. Benoem jouw reactie. Bijvoorbeeld, wauw. Ik schrik er best van dat je dit zo zegt. Het kan heel sterk zijn een stilte te laten vallen en te kijken hoe iemand reageert. Ja, dit is ook een van de regels in de feedbackregel. Als er geen reactie komt, kun je toelichten waarom de opmerking niet bij waarden als gelijkwaardigheid, eerlijkheid en respect passen. Ik vind het niet eerlijk om jongens en meiden anders te beoordelen bij hetzelfde gedrag. Dat is niet meer van deze tijd. Iedereen moet toch zichzelf kunnen zijn? Dat zou je ook wel weer kunnen zeggen, hè?
Dus bedenk dat het niet jouw doel is om iemands mening te veranderen. Je doel is om juist, hè, om jouw gelijkwaardige en respectvolle perspectief naar het perspectief van de jongeren te zetten en respectvol gedrag als de norm neer te zetten. En hierover hoef je dus niet te discussiëren. Als er veel onrust in de groep blijft of de groep grapjes blijven doorgaan, is het natuurlijk wel goed om er nog een paar keer wat uitgebreider op terug te komen. Check hiervoor. Hè? Dus wat je zou kunnen doen is bijvoorbeeld nog eens een keer dat gesprek met elkaar ook aangaan. Hè? Het is ook belangrijk dat iedereen kan meedoen. Door iemand uit te sluiten zeg je impliciet dat iemand er niet bij hoort en iemand het niet het woord het woord niet waard is om rekening mee te houden. En kleine aanpassingen of er iets van zeggen kan een wereld van verschil maken, beste luisteraars. Daarmee laat je zien dat iedereen evenveel waard is. En kan iedereen meedoen? Denk aan jongens, meiden, trans, queer en non-binaire jongeren. Deel bijvoorbeeld niet automatisch een groep in op meiden en jongens, maar op meerdere groepen. En kan iedereen meedoen aan wat die wil zonder angst of voor pesten of een ander negatief gedrag? Bijvoorbeeld kunnen jongens meedoen met dansles? Kunnen trans jongeren zich rustig omkleden bij de gym en naar de wc? Er moet ook overal over nagedacht worden. Laag 2, voordat ik dat doe, wil ik eerst de chutney afdraaien, want anders blijf ik alleen maar praten. We gaan eerst naar een chutney nummer. Nou, we gaan hier een lied over Guyana. Ja, over Guyana afdraaien. En dan gaan we naar laag 2 van de piramide van geweld. Veroordelende microagressies. Hoe gaan we daarmee om?

Ja, toch een heel prachtig lied, hè? Ja, ik moet eerlijk zeggen, in de regio, Suriname, in de regio, Guyana, Trinidad en al de landen eromheen, echt, er worden zulke prachtige chutneys gemaakt. Dus we gaan, daarom houden wij het op de chutneys voorlopig, hè. Ja, beste luisteraars, we gaan verder met de veroordelende microagressie, hè, waarvan wij zeiden dat is ook een van de bodem naast de alledaagse microagressies. Is ook de veroordelende microagressie een treetje hoger op de ladder, is ook een voedingsbodem om zeg maar erger te dat kan erger zorgen dat het erger wordt, maar we willen juist dat erger voorkomen. Hè, dus daarom willen wij hier wat meer aandacht aan besteden. Want in deze lagen is er niet enkel sprake van opmerkingen die stereotypen bevestigen, hè, maar ook een negatief oordeel. Ja, want we hadden dus een bijvoorbeeld dat iemand ziet eruit als een jongen en is volgens de papieren een meisje. En weet zelf nog niet zo goed wat haar genderidentiteit is. Het maakt Nico, hè, die is dus 13. Niet uit of hij of zij zegt. Ze houdt er erg van voetbal. Maar elke keer als ze op het pleintje mee wil doen, moet ze van een groep jongeren eerst zeggen of ze een jongen of een meisje is. Daarna wordt ze dus steeds uitgelachen. Dus dit is eigenlijk best wel vervelend, want Nico kan niet meedoen met voetballen zonder eerst gekleineerd en uitgelachen te worden, omdat ze niet voldoet aan de stereotype beeld van een meisje of jongen, omdat ze eigenlijk een meisje is, maar op een jongen lijkt. En dat is best wel ingewikkeld. Moet je dan zo iemand gaan pesten, hè? En, om je gender? Dat is toch raar? Maar goed, het gebeurt iedere dag weer, hè? Dus vandaar dat we het even hierover gaan hebben. Want het gaat natuurlijk, hè, we bevestigen dit. Maar een negatief oordeel, hè, wat suggereert dat iemand geen respect verdient omdat het gedrag zogenaamd niet acceptabel is voor een vrouw, man of non-binair persoon. Die noemen we daarom veroordelende microagressie. Deze microagressie maken vrouwen en LHBTI-personen kwetsbaar om slachtoffer van seksueel geweld en partnergeweld te worden. En of het nou online is of ex-partner is, dat is ook, daar geldt het ook voor. De mannen en mannen kwetsbaar om hier pleger van te worden. Als je kijkt naar wat kan je dan wel doen? Bespreek gendernormen, gendergelijkheid en diversiteit. En over diversiteit in de groep. Daag stereotype opvattingen en vooroordelen over genderrelaties en seksualiteit uit. Stel er vragen over. Daag het uit. Leg het gesprek op tafel. Ga uit van gelijkheid. Iedereen is evenveel waard en iedereen heeft evenveel te zeggen. Neem diversiteit als norm. Diversiteit in seksen, gender en seksuele oriëntatie is normaal, beste luisteraars. Al willen wij dat vaak niet zo zien en toch is dat heel normaal. Hiermee zet je in op een veilige omgeving waar iedereen zichzelf kan zijn. Heb hierbij ook aandacht voor groepsdruk. Vaak komt negatief gedrag voort uit de behoefte om erbij te horen of de angst om niet geaccepteerd te worden. Onderaan deze paragraaf wil ik het hebben over tips. En dan gaan we daar verder even over in, want ik wilde even nog één voorbeeld over victim blaming hebben. Dat gaat ook over Mark, die houdt van flamboyante kleding en gebruikt soms ook make-up. Wat je heel vaak ziet, hè. Je ziet ook op, als je gewoon ergens loopt of in de stad loopt, gisteren ook weer. Toen kwam ik een jongen tegen met flamboyante kleding en met make-up. En eentje was zelfs zijn nagels aan het
Ik was naar de pedicure. En ik was dus... toen was één jongen heel mooi zijn nagels aan het... liet zijn nagels behandelen. En deed op alle vingers een andere kleur. Ja, dus je ziet dat jongens heel erg bezig zijn met kleding, met make-up, met sieraden, met nagels. Dus niet alleen meisjes, maar ook jongens. Zijn klasgenoten van deze Mark dus, die 17 is, pesten hem hiermee. Zijn tekenleraar is erg op hem gesteld en adviseert hem om zich op school wat normaler te kleden om het pesten te voorkomen. Ja, dat noemen ze eigenlijk victim blaming. Wat lijkt alsof Mark dus het... Nou ja, eigenlijk zegt die leraar, je roept het op jezelf af. Als je nou gewoon normaal doet... Hè, maar wat is dan normaal, beste luisteraars? Dan word je niet meer gepest. Maar de leraar stelt Mark indirect verantwoordelijk voor negatieve reacties van zijn klasgenoten. Hè, door eigenlijk een victim blaming te doen. De bedoeling van de tekenleraar is goed, maar toch geeft ze impliciete boodschap dat wat Mark doet niet echt oké is en dat negatieve reacties een logisch gevolg zijn, terwijl de negatieve reacties van zijn klasgenoten niet oké zijn. Want beste luisteraar, dat heb je ook met meisjes. Meisjes die zich te kort kleden. Of meisjes waarvan je bijna de borsten ziet. Dan zeggen de mensen van, ja, wacht even, dat meisje heeft het op. Ja, die is aangerand of wat dan ook. En dan zeggen mensen, ja, ze heeft het op haarzelf afgeroepen. Dan had ze maar niet zulke korte kleding aan moeten doen. Dan had ze haar décolleté niet zo laag moeten hebben. Maar beste luisteraars, volgens mij zijn wij allemaal vrije mensen en mogen wij doen en laten wat we willen. Maar het kan niet zo zijn dat je aan een ander komt dan wel de andere mee pest. En victim blaming, je kan niet een ander verantwoordelijk maken als jij dus eigenlijk ergens niet van gediend bent. Blijkbaar kan je ogen niet thuis houden, je kan je handen niet thuis houden en je kan je waarden en je oordelen niet voor jezelf houden. Betekent toch echt, moet je echt bij stilstaan, zou het niet iets met jezelf te maken kunnen hebben? Waarom heb jij er eigenlijk zo'n last van? Moet je ook afvragen. Waarom heb ik er zo'n last van? Dat bijvoorbeeld een jongen of een meisje op een jongen lijkt. Waarom moet ik de persoon pesten? Waarom heb ik daar zo'n last van? Waarom moet een meisje op een meisje lijken? Of als een meisje op een meisje valt, een jongen op een jongen valt. Of een meisje is omgevormd tot jongen. Waarom heb ik daar zo'n last van? Wat zegt dat over mij als persoon? Dat zijn ook vragen die je zelf kunt afvragen. Of als een meisje of als een jongen helemaal met sieraden, met flamboyante kleding, met een gelakte nagels, met make-up rondloopt. En je hebt er last van, moet je ook misschien de vraag aan jezelf durven stellen. Waarom heb ik daar last van? Niet, oh, kijk eens naar de persoon die is raar. Kun je ook vragen, waarom vind ik het raar? Ja, waarom heb ik daar moeite mee? Dat zegt ook iets over jezelf, beste luisteraars. Ik geef het maar even mee. Want ik ben van mening dat alles wat je denkt, wat je doet en hoe je gedraagt, ontzettend veel met jezelf te maken heeft. Van waar kom je vandaan? Wat is je context? Wat is je verleden? Hoe ben je gevormd? Dat heeft allemaal te maken. In het hier en nu heeft het allemaal te maken met hoe je gevormd bent vanuit je verleden. En als jij daar eigenlijk op een manier reageert waarvan je denkt van, oh, dat is de norm, beste luisteraars. Wat is de norm? Stel die vraag ook aan jezelf. Wat is de norm? En wie heeft de norm bepaald? Dus we hebben met elkaar bepaald dat een vrouw er ongeveer zo zou moeten uitzien. Maar je kan niet oordelen, je kan niet eigenlijk het invullen voor een ander. Dus verschillen in opvattingen zijn oké, maar geen excuus om respectloos tegen iemand anders te zijn. Geef het goede voorbeeld, zou ik zeggen. En blijf altijd respectvol in je communiceren en hoe je met jongeren omgaat. Ook als je het niet met ze eens bent en of als ze negatief gedrag tonen.
Respectvolle omgang blijft de norm, beste luisteraars. Laat dingen zoals iemand uitlachen, belachelijk maken, pesten en microagressie niet onopgemerkt. Grijp in. Gebruik het als een moment om weer te bevestigen dat iedereen gelijkwaardig is en zichzelf mag zijn en dat geweld niet oké is. Ook pesten niet, ook denigrerende taalgebruik niet. Kortom, wees zacht in de relatie, maar duidelijk in de boodschap. Dit betekent ook dat je duidelijk kan zijn over de gevolgen van negatief gedrag. We gaan zo meteen verder met de derde laag, intimidatie. Je weet wel, de lagen van geweld geweld tegen gender. Beste luisteraars, we gaan even toch naar muziek. En zo meteen gaan we verder met intimidatie.

Beste luisteraars, we gaan verder met Piramide van Geweld. We waren gebleven bij, in afval gaan we verder met intimidatie, beste luisteraars. Want in het laagje intimidatie gaat het van een negatief oordeel naar grensoverschrijdend gedrag. Een deel van dit grensoverschrijdend gedrag is ook strafbaar, zoals seksuele intimidatie op straat of online. De impact van geweld, van het geweld, wordt ook groter, al moet je de mogelijke impact van de relatief lichtere vormen van gendergerelateerd geweld in de lagen 1 en 2, dat ging over microagressie alledaags, microagressie, en veroordelend de microagressie niet onderschatten. Dat is de fundering en daar begint het mee. De andere laag, geweld, in de laag van geweld, piramide van geweld, dat gaat over dat het grensoverschrijdend gedrag overgegaan is in daadwerkelijk geweld, beste luisteraars. Vormen van seksueel geweld zijn aanranding, verkrachting, seksueel misbruik en online geweld. Partnergeweld kan, of ex-partnergeweld kan zowel fysiek, seksueel, psychologisch, economisch en of sociaal geweld zijn. Bij incidenten of bij vermoeden van intimidatie of geweld is het belangrijk om tijdig te signaleren en adequaat te handelen. Elke situatie vraagt hier een aanpak op maat. En het kan een goed idee zijn om advies in te winnen bij experts over hoe het best te handelen. Tijdig signaleren en op de juiste manier handelen kan betekenen dat geweld eerder stopt of dat erger voorkomen wordt. Naast ingrijpen bij incidenten is het belangrijk oog te houden voor de omgeving. Speelt er iets in de omgeving wat het slachtoffer het idee geeft dat het diens eigen schuld is, of wat de pleger het idee geeft dat diens gedrag oké was? Er zijn een aantal dingen die je kan doen om de omgeving veilig te houden of te maken. Bijvoorbeeld, geef erkenning dat iets grensoverschrijdend is. Zeg iets van negatieve reacties uit de omgeving. Pas op voor goed bedoelde victim blaming, zoals we het net hadden gehad over de tekenleraar. Steun slachtoffers ook bij lastig te bewijzen situaties. En check waarom de pleger dacht dat weg te komen met grensoverschrijdend gedrag. Ik ga toch even stilstaan bij erkenning geven. Want beste luisteraars, sommige vormen van grensoverschrijdend gedrag worden niet altijd herkend of erkend als grensoverschrijdend. Zoals dwangmatige controle in een relatie. Dit wordt soms uitgelegd als iets romantisch, ook door de slachtoffer zelf. Terwijl het een duidelijke risicofactor is voor partners. Partnergeweld en soms gepaard gaat met ernstige of gewone vrijheidsbeperking van het slachtoffer. Dit maakt het moeilijk voor het slachtoffer om te herkennen dat de situatie niet oké is en om hulp te vragen. Ook als iemand het zelf niet als grensoverschrijdend ervaart en zichzelf dus ook niet als slachtoffer ziet, blijft het een risicofactor voor partnergeweld. Je kunt, wat kun je dan doen? Benoem dat jij je wel zorgen maakt over dwangmatige controle en leg uit waarom. Geef aan dat jij er voor iemand bent als die besluit toch hulp te willen zoeken. Een andere tip is de impact van, zeg iets van de negatieve reacties uit de omgeving. Want de impact van het meemaken van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld en
partnergeweld wordt voor een deel bepaald door hoe de omgeving erop reageert. Ongeloof, impliciete victim blaming, slut shaming, het goed praten van de pleger en gebrek aan empathie en steun kunnen de ervaring erger maken en het herstel belemmeren. Wat kun je wel doen, beste luisteraars? Steun het slachtoffer door deze te geloven en te bevestigen dat het niet diens schuld is. Leg de verantwoordelijkheid voor het grensoverschrijdend gedrag nadrukkelijk bij de pleger. Ga in gesprek met omstanders als er sprake is van victim blaming, slut shaming of het goed praten van het gedrag van de pleger. Ook als dit goed bedoeld is, zou ik zeggen. Het andere punt, hè, we hebben het over 5 tips, is pas op voor goed bedoelde victim blaming. Pas op voor oplossingen die het slachtoffer beperken in bewegingsvrijheid of vrijheid van expressie. Soms kan dat tijdelijk veiligheid bieden en is het nodig. Maar het legt wel de verantwoordelijkheid voor het geweld bij het slachtoffer

niet te tolereren, beste luisteraars. We gaan zo verder met volgende tip. Maar eerst wil ik je toch meenemen in... laten we gewoon eerst een chutney spelen. We gaan eerst naar... vervolgens naar... commercial break en nieuws. En dan gaan we vervolgen verder.

0: Tifahong Hindustani Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahong.
2: Digitale radio, Fahong FM.nl.
3: Dit is het Fahong Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Groenland heeft een krachtige waarschuwing gegeven aan het Texaanse oliebedrijf Greenland Energy dat nauwe banden heeft met president Donald Trump. Het bedrijf is in het oosten van Groenland begonnen met voorbereidingen voor proefboringen, terwijl daarvoor geen toestemming was verleend door de Groenlandse autoriteiten. Rond 2 uur vannacht was er een explosie bij een woning aan de Zwanenbloemlaan in Arnhem. Daarbij sprongen een aantal ramen, maar de bewoner raakte niet gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak en de dader zonder dat er verdachten zijn momenteel. In de eerste helft van dit jaar waren er 581 explosieaanslagen op woningen, 124 minder dan een jaar eerder. De Triodos Bank waarschuwt dat de extreme hitte en langdurige droogte in Europa de economie zwaar kunnen treffen. De schade wordt geraamd op ongeveer 180 miljard euro, oftewel 1% van het bruto binnenlands product van de EU. Arbeidsproductiviteit daalt, de landbouwproductie krimpt met 3-7% en voedselprijzen stijgen en elektriciteit wordt ook duurder. Noord-Spanje bereidt zich voor op een volledige zonsverduistering woensdagavond. Het evenement trekt bijna 500.000 extra buitenlandse bezoekers. Hotelprijzen zijn fors gestegen. Overnachtingen in hostels kosten 400 euro. En afgelegen gebieden registreren 5 keer zoveel boekingen als normaal. Ook worden files verwacht op de wegen. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink. In het noorden aanvankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers, 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Fahong Hindustani Radio.
4: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye, hamara website hai, aur hamara email hai info@fahongfm.nl. हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप डायल कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और टेलीफोन नंबर 07-365-2247 मेरी इन्फो

0: Radio Vahon FM.nl of mail ons op info@vahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio. Hindustani Radio.

Ja, beste luisteraars, deze versie van Tjadere Bichaubulma is natuurlijk ook heel mooi, hè? Want wij kennen hem anders als de Baitakana versie en nu is de Chitney versie. Nou, ook heel mooi. Beste luisteraars, goedemiddag, Sunivalisitjino, namaskar, ram ram. Welkom en wat fijn dat u weer luistert. Ik ben Rosita Geertje Singh en vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Ki Kahani op Fahun Hindustani Radio. Ja, beste luisteraars, we gaan verder met thema Piramide van Geweld en we hebben er al een hoop van behandeld. Nu gaan wij verder met een aantal tips waar ik net mee bezig was, maar werden onderbroken door nieuws en commercial break. Maar wij zouden faal niet zijn als we niet daar niet gewoon mee doorgingen. En waar het om ging, beste luisteraars, is dat, het belangrijk is om in te grijpen bij incidenten en dat het belangrijk is om oog te hebben voor de omgeving. En dat wij ook de slachtoffers van al een, in elk geval van zaken die er spelen rond de ander anders bejegenen, wat eigenlijk niet kan, dat we daar heel oplettend moeten zijn. Want speelt er iets in de omgeving wat het slachtoffer het idee geeft dat het diens eigen schuld is, of wat de pleger het idee geeft of zijn gedrag oké is. Dat zou niet mogen. Wij zouden moeten ingrijpen als omgeving. En de 5 tips die ik net gaf, of ja, in elk geval 3 van de 5 tips die ik net gaf, dat was over geef erkenning dat iets grensoverschrijdend is. Zeg iets van de negatieve reacties uit de omgeving. Want het heeft impact. Pas op voor goed bedoelde victim blaming, dat je het goed bedoelt, maar bij het slachtoffer heel verkeerd uitkomt. En 4e tip is, beste luisteraars, steun slachtoffers ook bij lastig te bewijzen situaties. Op de andere 3 vorige, wat ik benoemde, geef erkenning dat iets grensoverschrijdend is. Zeg iets van de negatieve reacties uit de omgeving. En pas op voor de goed bedoelde victim blaming. Daar ben ik al dieper op ingegaan in de vorige uitzending. En nu wil ik het heel graag hebben over de steun de slachtoffers. Ook bij lastig te bewijzen situaties. Niet alle grensoverschrijding is even duidelijk, beste luisteraars. Alcohol of drugs kunnen situaties bijvoorbeeld troebel maken en soms zitten er meerdere kanten aan één verhaal. Dit wil niet zeggen dat iemand geen slachtoffer is en geen steun en hulp nodig heeft. Of dat het niet nodig is om met de vermeende pleger in gesprek te gaan. Niet alle grensoverschrijding is strafbaar of te bewijzen in een rechtszaal. Ook dit betekent niet dat iemand geen slachtoffer is en hulp nodig heeft. Ook of iets wel of niet strafbaar is, bepaalt niet of iets wel of niet oké is. Iets kan niet strafbaar zijn, maar ook wel echt niet oké. Dus dat iets niet strafbaar is, beste luisteraar, betekent nog niet dat het oké is. Houd daar rekening mee. Wat je zou kunnen doen is neem verhalen van slachtoffers serieus. Ook als er meerdere kanten aan een verhaal zitten. Of als er niks strafbaars gebeurd is. De ervaring kan nog steeds nare gevolgen hebben voor het slachtoffer. En iemand verdient het om serieus genomen te worden en hulp te krijgen. Onze 5e tip is check waarom de pleger dacht weg te komen met grensoverschrijdend gedrag. Want waarom doet een pleger dit? De pleger is altijd verantwoordelijk voor diens eigen gedrag. Maar kijk ook naar de omgeving. Waarom dacht de pleger dat diens gedrag oké was? Of dat die ermee weg zou komen? We weten dat plegers zichzelf vaak niet als plegers herkennen en niet altijd weten waarom wat ze gedaan hebben niet oké is. Hulp voor plegers is daarom belangrijk, maar het is ook belangrijk te weten wat zij van hun omgeving hebben meegekregen, waardoor ze dit denken en dit doen.
Als een omgeving grensoverschrijdend gedrag in de hand werkt, is het zaak om daar wat aan te doen om meer incidenten te voorkomen en om erger te voorkomen. Wat je wel kunt doen, beste luisteraars, is zet in op een omgeving met een duidelijke boodschap dat seksuele grensoverschrijdend gedrag en ex-partnergeweld of partnergeweld nooit oké zijn. Een omgeving waarin vrijwillige, gelijkwaardige en gewenste seksuele en relationele interacties de norm zijn. Dat moet bespreekbaar blijven. Dat moet je ter sprake stellen. Seksuele vorming en het bespreken van wensen, grenzen en consent zijn een goede eerste stap. Daarnaast wil je goed blijven ingrijpen op de lagen 1 en 2 van de piramide van geweld. En nogmaals, 1 is dagelijkse microagressie en 2 is veroordelend microagressie. Het laatste wat heel fataal soms wordt, als je dus niet de piramide van geweld niet in de hand weet te houden en eigenlijk niet weet terug te dringen en dat niet kan voorkomen met elkaar. Als je dat niet terug kan dringen, dan kan een heftige effect ervan zijn een femicide of moord. Dat hebben we vaak genoeg gezien. En dan is het advies ook, steun en hulp de omgeving. Moord op vrouwen die door hun partners of ex-partners of familieleden heeft een naam. Dat heet femicide, beste luisteraars. En het zijn geen geïsoleerde incidenten. Dit is een topje van de piramide van geweld. Want we hadden het over een piramide. Dat begint met dagelijkse microagressie en het kan eindigen in moord. Want we weten hoe een piramide eruit ziet. Dat puntje, dat topje, dat kan dus eindigen in iets heftigs. In moord en wat femicide is. En nogmaals, dit is het topje van de piramide van geweld en onderdeel van een cultuur waarin geweld tegen vrouwen door mannen gebagatelliseerd en genormaliseerd worden, beste luisteraars. Bij moord kan je niet veel meer doen voor het slachtoffer, behalve zorgen dat de geliefde die ze achterlaat zo goed mogelijk ondersteund worden en dat er gerechtigheid is. Als er een situatie is waarin je risico op femicide vermoedt, check dan het advies ook bij de vorige lagen. Maar laten we hopen dat het niet op femicide uitkomt, beste luisteraars. Laten we hopen dat het niet dat wij dagelijkse microagressie kunnen voorkomen, dat we daarop ingrijpen, dat we veroordelen microagressie, dat we daar ook op ingrijpen, dat we zorgen dat er geen sprake is van intimidatie en dat er helemaal geen geweld aan bod hoeft te komen. Daar hoeft moord en femicide ook niet voor te komen, beste luisteraars. Want bij iedere 8 dagen wordt er een vrouw vermoord in Nederland en waarbij moord op mannen de pleger vrijwel nooit een partner of een ex-partner is. En dit woord op vrouwen tenminste 60% van de zaken wel het geval is. Waarschijnlijk ligt het percentage nog hoger. Maar de cijfers wijzen op dit moment uit op dit soort percentages. Van wat bekend is. Maar wellicht is het hoger. Want omdat de CBS de pleger alleen als partner telt als degene getrouwd is geweest of geregistreerd partnerschap heeft gehad met de slachtoffer. Al die andere partners die moord plegen, die worden dus niet op die wijze geregistreerd. Genderminderheden zoals transgender blijven in deze analyses ook vaak onzichtbaar. Er wordt eigenlijk alleen maar rekening gehouden met moord op vrouwen. Maar hoe zit het met de andere gender? Hoe zit het met mensen die dus eigenlijk transgender zijn of andere soort identiteiten hebben?
daar wordt bijna niks van geregistreerd. Het onderzoek er wel op wijst dat zij wel veel vaker slachtoffer worden van huiselijk geweld dan andere gender mensen. Dus beste mensen, door de term femicide te gebruiken, plaats je het incident in een context van gendergerelateerd geweld. En dat is belangrijk, zodat duidelijk is dat de moord op vrouwen door hun partners of ex-partners niet op zichzelf staat, maar een maatschappelijk probleem is wat vraagt om een maatschappelijke oplossing. Dus geef het slachtoffer een gezicht en zet in op nazorg van de bestaande, beste luisteraars. Ik ga binnenkort ook weer een programma maken over hoe die piramide van geweld is ontstaan. Blijft u in elk geval luisteren. Daar kom ik binnenkort mee. En voor nu ga ik afsluiten dit onderdeel. Piramide van geweld met alle lagen van de piramide. En alle adviezen en alle tips ga ik nu afsluiten met een prachtig nummer van Dimmen & Gatoe.

Ja, beste luisteraars, ik ga afsluiten met deze prachtige uitzending wat wij net hadden. En ik sluit het thema geweld tegen vrouwen en piramide tegen hen van geweld ook af. En ja, beste luisteraars, let een beetje goed op jezelf en op je omgeving. Want als dat voorkomt, hè, wees er bewust van. Als je dat merkt, doe daar ook wat mee. Hè. Ik heb het gehad over microagressie, alledaagse microagressie. Ik heb het gehad over veroordelend microagressie. Ik heb het gehad over intimidatie. Ik heb het gehad over geweld. En ik heb het ook gehad over femicide, beste luisteraars. En alles start met microagressie. Alledaagse microagressie is het gevaarlijkst. En veroordelend microagressie ook, beste luisteraars. Ik zou zeggen, let er alsjeblieft op bij jezelf en bij de omgeving. Doe er wat mee, want alle mensen verdienen respect. Alle mensen verdienen een eigen bestaan, een vrij bestaan. Iedereen verdient het om vrij te kunnen leven. Iedereen wil respectvol, rechtvaardig en gelijkwaardig behandeld worden. Want u wil dat ook, zo wil de ander ook. En dat ook. Dus ik zou zeggen, zoals je zelf behandeld wil worden, behandel ook de ander zo. En als de ander niet zo behandeld wordt, wees daar ook. En bespreek dat. He, bespreek dit ook met je omgeving. He, want als het met microagressie begint, is het nog niet gevaarlijk om dat aan de orde te stellen, beste luisteraars. Bespreek dit met de mensen om je heen. Beste luisteraars, ik ben Rosita Kirjasing en u heeft kunnen luisteren naar de uitzending Primetime Rani Kikahani op Fahon Hindustani Radio. Ik hoop dat u een hele mooie uitzending al in elk geval hebt kunnen luisteren naar een mooie uitzending. En als er wat is of u heeft vragen en opmerkingen, mailt u dan naar info@fahon.fm.nl. Ik zeg het helemaal niet goed. info@fahonfm.nl. Ik zou zeggen, geniet weer van deze dag. En ik hoop dat u hetgeen wat ik heb verteld vandaag over piramide van geweld, dat het heel lang blijft resoneren en naresoneren. En dat u daar alert op blijft en bewust van bent, ook naar u en naar uw omgeving. En laten we de wereld met elkaar mooier maken, iedere dag weer en betekenisvol met elkaar leven. Beste luisteraars, we gaan naar muziek. Ik sluit af. Dit was Rosita Kirjasing met Primetime Rani Kikahani op Fahon Hindustani Radio.

दिल की उमंग है जवां, रंग में डूबा है समां।

0: Solliciteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ramsoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
5: Digitale radio, fahonfm.nl.
6: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Groenland heeft een krachtige waarschuwing gegeven aan het Texaanse oliebedrijf Greenland Energy, dat nauwe banden heeft met president Donald Trump. Het bedrijf is in het oosten van Groenland begonnen met voorbereidingen voor proefboringen, terwijl daarvoor geen toestemming was verleend door de Groenlandse autoriteiten. Rond 2 uur vannacht was er een explosie bij een woning aan de Zwanenbloemlaan in Arnhem. Daarbij sprongen een aantal ramen, maar de bewoner raakte niet gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak en de dader zonder dat er verdachten zijn momenteel. In de eerste helft van dit jaar waren er 581 explosieaanslagen op woningen, 124 minder dan een jaar eerder. De Triodos Bank waarschuwt dat extreme hitte en langdurige droogte in Europa de economie zwaar kunnen treffen. De schade wordt geraamd op ongeveer 180 miljard euro, oftewel 1% van het bruto binnenlands product van de EU. Arbeidsproductiviteit daalt, de landbouwproductie krimpt met 3-7% en voedselprijzen stijgen en de elektriciteit wordt ook duurder. Noord-Spanje bereidt zich voor op een volledige zonsverduistering woensdagavond. Het evenement trekt bijna 500.000 extra buitenlandse bezoekers. Hotelprijzen zijn fors gestegen, overnachtingen in hostels kosten 400 euro en afgelegen gebieden registreren 5 keer zoveel boekingen als normaal. Ook worden files verwacht op de wegen. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden aanvankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers, 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Fahon Hindustani Radio. Ja.

0: Asje, Oostar ook al star en de king of bite Ghana from Holland, the great Sandeep Badluji ke bilkul naya song Sexy Selfie aap sun rahe the. साथियों यही तक था हमारा पहला अध्याय सरनामी संगीत का जो समाप्त होने को आया. अभी आप विज्ञापन सुनिए, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा. तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है. आफ्टर द ब्रेक, कहीं जाना मत प्लीज.
1: Vanuit Den Haag. Fahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Fahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Groenland heeft een krachtige waarschuwing gegeven aan het Texaanse oliebedrijf Greenland Energy, dat nauwe banden heeft met president Donald Trump. Het bedrijf is in het oosten van Groenland begonnen met voorbereidingen voor proefboringen, terwijl daarvoor geen toestemming was verleend door de Groenlandse autoriteiten. Rond 2:00 vannacht was er een explosie bij een woning aan de Zwanenbloemlaan in Arnhem. Daarbij sprongen een aantal ramen, maar de bewoner raakte niet gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak en de dader zonder dat er verdachten zijn momenteel. In de eerste helft van dit jaar waren er 581 explosieaanslagen op woningen, 124 minder dan een jaar eerder. De Triodos Bank waarschuwt dat de extreme hitte en langdurige droogte in Europa de economie zwaar kunnen treffen. De schade wordt geraamd op ongeveer 180 miljard euro, oftewel 1% van het bruto binnenlands product van de EU. Arbeidsproductiviteit daalt, de landbouwproductie krimpt met 3-7% en voedselprijzen stijgen en de elektriciteit wordt ook duurder. Noord-Spanje bereidt zich voor op een volledige zonsverduistering woensdagavond. Het evenement trekt bijna 500.000 extra buitenlandse bezoekers. Hotelprijzen zijn fors gestegen, overnachtingen in hostels kosten 400 euro en afgelegen gebieden registreren 5 keer zoveel boekingen als normaal. Ook worden files verwacht op de wegen. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden aanvankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers, 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

Produced and arranged by Maestro Ashok Ajodhya aur awaz tha mera hi Suren Bhagwan Din Dara Hemant Kumar ke yaad mein. 19 minute baki hai sathiyo saath bajne mein ek aur song aap suniye, also created by AI technology, kunstmatige intelligentie, door een zekere Anil Ramdien, en die heeft even aan onze lieve stad Paramaribo gedacht, waar hij recent op bezoek was, en heeft dan dit gecreëerd. Alles is door computer gemaakt, ook de stemmen, alles. Indo-Caribbean Chutney Soca Celebration, Suriname Festival, Paramaribo Dancing.

बात है। आप सुन रहे थे ना कि कितने मीठे मीठे साउंड अब लोग कंप्यूटर आई टॉक टेक्नोलॉजी स्मार्ट है इंटेलिजेंसी से क्रिएट करते हैं। सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन यह द टुकोम्स अलतोंस लेयर ऑफ दिट ओक एन केच gaan moeten accepteren, maar het gaat natuurlijk in een aparte klasse geplaatst worden, want alles wordt door één iemand gecreëerd door de computer. Maar het klinkt best wel leuk, eerlijk is eerlijk. Agla Bayan, Javergist, Bayan, hij niet gedeeltelijk ook hoor, want in de muziekwereld kunnen we tegenwoordig niet. Vooral in de studio's wordt er heel veel computers gebruikt hoor. Beter Ghana live, als die zulke dingen opgenomen worden, gewoon analoog. Dan komt er geen computer van te pas, maar ook tijdens de mixen gebruiken ze ook tegenwoordig computers. Dus dat komt. Kunnen we niet omheen, maar alles met de computer, ook zang, stem, arrangement, alles. Nou, dat is dan weer een aparte klasse. Ik denk dat het in een andere klasse gaat geplaatst worden. Maar dit is dan gewoon analoog wat ze allemaal tegenwoordig doen. International Kalakar, Hamare Surinamdeska, Ustadoka, Ustad Sri Krishram Kelaunjike, Bilkul Naya Song, Jo Ek Hapta Huay, Release Hue Hai. हमारे लुइस्टरास के गुजारिश पर एक बार फिर पायलिया बाय मास्टर कृष्णराम खेलावन।

0: și ustadu ca ustade aur baita gana aur sangeet yani all round music ka maha maha guru hamare Suriname desh ka jis pe main naam se garb hai kafi bacche ko kafi dinon se ye apna sangeet ka jo shiksha hai sikhate rehte hain aur sikhate rehte hain aur inka jo sikhaya hua kuch bachchon ne kya kya kamal kar raha hai is waqt Suriname desh mein wo hai trots of bhai Chris Ram Khelaun sein aur want hey Brent legacy von sein father ook fort hai eh? To sathiyo ghadi ki taraf dekhta hu to 6 minute reh gaya hai 7 bajne mein to abhi aap vigyapan suniye desh videsh ka samachar uske baad main karyakram ko aage badhaunga stay tuned on aap hi ka to awaaz hai janta ka awaaz hai break ke baad milta hu yaro aur aap sunao ko malum hona chahiye ki badka bhaiya shri Joseph Situ ji ne abhi andar aaya hai studio mein aur aap log to malum hai hamare baat bhai Chandrasen Ganga aur Yusuf bhai ji milkar aap sabhi ko sunane wala hai saptahik program geet aur ghazal old is gold karyakram to zarur program ko sunte rehna sathiyo maze lete rehna want ek blijf het zeggen het leven duurt oh so kort hai dus geniet ervan after the break kan je jana mat
1: je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio. Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Groenland heeft een krachtige waarschuwing gegeven aan het Texaanse oliebedrijf Greenland Energy dat nauwe banden heeft met president Donald Trump. Het bedrijf is in het oosten van Groenland begonnen met voorbereidingen voor proefboringen, terwijl daarvoor geen toestemming was verleend door de Groenlandse autoriteiten. Rond 2 uur vannacht was er een explosie bij een woning aan de Zwanenbloemlaan in Arnhem. Daarbij sprongen een aantal ramen, maar de bewoner raakte niet gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak en de dader zonder dat er verdachten zijn momenteel. In de eerste helft van dit jaar waren er 581 explosieaanslagen op woningen, 124 minder dan een jaar eerder. De Triodos Bank waarschuwt dat de extreme hitte en langdurige droogte in Europa de economie zwaar kunnen treffen. De schade wordt geraamd op ongeveer 180 miljard euro, oftewel 1% van het bruto binnenlands product van de EU. Arbeidsproductiviteit daalt, de landbouwproductie krimpt met 3-7% en voedselprijzen stijgen en elektriciteit wordt ook duurder. Noord-Spanje bereidt zich voor op een volledige zonsverduistering woensdagavond. Het evenement trekt bijna 500.000 extra buitenlandse bezoekers. Hotelprijzen zijn fors gestegen, overnachtingen in hostels kosten 400 euro en afgelegen gebieden registreren 5 keer zoveel boekingen als normaal. Ook worden files verwacht op de wegen. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden afhankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers, 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: हर काम के लिए हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-3652-2747 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-3652-2747.

0: love you all from the bottom of my heart. Sozolobilobion blessings to all of you. Bye.
1: Dit is Vahon Hindustani Radio.
2: Advocatum kantoor aan het Ramsut wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Groenland heeft een krachtige waarschuwing gegeven aan het Texaanse oliebedrijf Greenland Energy dat nauwe banden heeft met president Donald Trump. Het bedrijf is in het oosten van Groenland begonnen met voorbereidingen voor proefboringen, terwijl daarvoor geen toestemming was verleend door de Groenlandse autoriteiten. Rond 2 uur vannacht was er een explosie bij een woning aan de Zwanenbloemlaan in Arnhem. Daarbij sprongen een aantal ramen, maar de bewoner raakte niet gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak en de dader zonder dat er verdachten zijn momenteel. In de eerste helft van dit jaar waren er 581 explosieaanslagen op woningen, 124 minder dan een jaar eerder. De Triodos Bank waarschuwt dat extreme hitte en langdurige droogte in Europa de economie zwaar kunnen treffen. De schade wordt geraamd op ongeveer 180 miljard euro, oftewel 1% van het bruto binnenlands product van de EU. Arbeidsproductiviteit daalt, de landbouwproductie krimpt met 3-7% en voedselprijzen stijgen en elektriciteit wordt ook duurder. Noord-Spanje bereidt zich voor op een volledige zonsverduistering woensdagavond. Het evenement trekt bijna 500.000 extra buitenlandse bezoekers. Hotelprijzen zijn fors gestegen, overnachtingen in hostels kosten 400 euro en afgelegen gebieden registreren 5 keer zoveel boekingen als normaal. Ook worden files verwacht op de wegen. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden afhankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers, 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: तुम कहाँ मैं यहाँ, एवरग्रीन किशोर कुमार और आशा जी फिल्म जवानी दीवानी में से निकाल कर आरती बर्मन के साज पर हमने पेश की ये सॉन्ग सभी सुनने वाले श्रोताओं के लिए। घड़ी पे देखूँ तो करीबन 4 मिनट बाकी है 9 बजने में, फिर मिनट 4 नहीं की चलिया से यहाँ से पेश करते विज्ञापन, विज्ञापन के बाद न्यूज़ और न्यूज़ के बाद हम लोग फिर वापस आते हैं। बस हम लोग सब यूं गए और यूं आए।
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio. Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Groenland heeft een krachtige waarschuwing gegeven aan het Texaanse oliebedrijf Greenland Energy dat nauwe banden heeft met president Donald Trump. Het bedrijf is in het oosten van Groenland begonnen met voorbereidingen voor proefboringen, terwijl daarvoor geen toestemming was verleend door de Groenlandse autoriteiten. Rond 2 uur vannacht was er een explosie bij een woning aan de Zwanenbloemlaan in Arnhem. Daarbij sprongen een aantal ramen, maar de bewoner raakte niet gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak en de dader zonder dat er verdachten zijn momenteel. In de eerste helft van dit jaar waren er 581 explosieaanslagen op woningen, 124 minder dan een jaar eerder. De Triodos Bank waarschuwt dat de extreme hitte en langdurige droogte in Europa de economie zwaar kunnen treffen. De schade wordt geraamd op ongeveer 180 miljard euro, oftewel 1% van het bruto binnenlands product van de EU. Arbeidsproductiviteit daalt, de landbouwproductie krimpt met 3-7% en voedselprijzen stijgen en de elektriciteit wordt ook duurder. Noord-Spanje bereidt zich voor op een volledige zonsverduistering woensdagavond. Het evenement trekt bijna 500.000 extra buitenlandse bezoekers. Hotelprijzen zijn fors gestegen. Overnachtingen in hostels kosten 400 euro. En afgelegen gebieden registreren 5 keer zoveel boekingen als normaal. Ook worden files verwacht op de wegen. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink. In het noorden afhankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers, 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और टेलीफोन नंबर 07-36-52-47 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-22.

0: अच्छा तो मुझे इजाज़त दीजिए सबको एक नमस्कार, शुभकामना और एक शुभ रात्रि पेश करते हुए हम यहाँ से चला रहे हैं विज्ञापन न्यूज़, और न्यूज़ के बाद हमारे सहयोगी आपके सेवा करेंगे। खुदनाफंद, शुभ रात्रि।
1: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
2: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Groenland heeft een krachtige waarschuwing gegeven aan het Texaanse oliebedrijf Greenland Energy dat nauwe banden heeft met president Donald Trump. Het bedrijf is in het oosten van Groenland begonnen met voorbereidingen voor proefboringen, terwijl daarvoor geen toestemming was verleend door de Groenlandse autoriteiten. Rond 2 uur vannacht was er een explosie bij een woning aan de Zwanenbloemlaan in Arnhem. Daarbij sprongen een aantal ramen, maar de bewoner raakte niet gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak en de dader zonder dat er verdachten zijn momenteel. In de eerste helft van dit jaar waren er 581 explosieaanslagen op woningen, 124 minder dan een jaar eerder. De Triodos Bank waarschuwt dat extreme hitte en langdurige droogte in Europa de economie zwaar kunnen treffen. De schade wordt geraamd op ongeveer 180 miljard euro, oftewel 1% van het bruto binnenlands product van de EU. Arbeidsproductiviteit daalt, de landbouwproductie krimpt met 3-7% en voedselprijzen stijgen en elektriciteit wordt ook duurder. Noord-Spanje bereidt zich voor op een volledige zonsverduistering woensdagavond. Het evenement trekt bijna 500.000 extra buitenlandse bezoekers. Hotelprijzen zijn fors gestegen, overnachtingen in hostels kosten 400 euro en afgelegen gebieden registreren 5 keer zoveel boekingen als normaal. Ook worden files verwacht op de wegen. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden aanvankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers, 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: Nainu Mikia Anne, we zien film geen naam heen. Warant mensen, dat is de Engels naam. Oud, het is een hele mooie zong. Jo aapke hem liedje laat chuka he. To je baat he, hamari yaro. Dan gaan we namelijk naar andere mooie nummer weer. Film geen naam heen. Hong Kong 1962 keer. Ik was nog niet geboren mensen. En staat oh my god, Hasino. Our Q DD Tune hai aur is film mein jaise dikha hai to ye film Hong Kong par Machin Mohammad Rafi Asha ji ka film hai Om Prakash actor kiya hai is film mein kaam kiya hai aao suna jaye
1: oh my god.

0: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, और टेलीफोन नंबर 0736523247। Of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9. Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabre aapko dena hai, aap jaiye, hamara website hai aur hamara email hai info@fahunfm.nl. हर एक अफर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, और टेलीफोन नंबर 0736523247। Of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Groenland heeft een krachtige waarschuwing gegeven aan het Texaanse oliebedrijf Greenland Energy dat nauwe banden heeft met president Donald Trump. Het bedrijf is in het oosten van Groenland begonnen met voorbereidingen voor proefboringen, terwijl daarvoor geen toestemming was verleend door de Groenlandse autoriteiten. Rond 2 uur vannacht was er een explosie bij een woning aan de Zwanenbloemlaan in Arnhem. Daarbij sprongen een aantal ramen, maar de bewoner raakte niet gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak en de dader zonder dat er verdachten zijn momenteel. In de eerste helft van dit jaar waren er 581 explosieaanslagen op woningen, 124 minder dan een jaar eerder. De Triodos Bank waarschuwt dat extreme hitte en langdurige droogte in Europa de economie zwaar kunnen treffen. De schade wordt geraamd op ongeveer 180 miljard euro, oftewel 1% van het bruto binnenlands product van de EU. Arbeidsproductiviteit daalt, de landbouwproductie krimpt met 3-7% en voedselprijzen stijgen en elektriciteit wordt ook duurder. Noord-Spanje bereidt zich voor op een volledige zonsverduistering woensdagavond. Het evenement trekt bijna 500.000 extra buitenlandse bezoekers. Hotelprijzen zijn fors gestegen. Overnachtingen in hostels kosten 400 euro. En afgelegen gebieden registreren 5 keer zoveel boekingen als normaal. Ook worden files verwacht op de wegen. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink. In het noorden aanvankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers, 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.